0: Soul. Blend. Twee uur.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: What's up? Let's take a trip. Have you ever read The World Is Yours? On a blimp.
1: Home of classic R&B, hip hop, and soul.
2: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Blend. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 4 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: So. Blend. Zesuur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag van

0: Show. Blend. 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
3: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
1: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt

0: Nelly en Jaheim met My Place op NPO Blend. Komt van het album Soet. Hij heeft destijds Soet en Sweat uitgebracht, Nelly. Twee albums dat je kon kiezen. Wil je muziek die je voor je moeder kan draaien of muziek voor de club? En Soet was dan de nette versie van het album van Nelly.
1: Hey.

0: Goedemorgen zonder zorgen. Het is alweer bijna 7:15 op je maandagochtend. Bonsimang, Jasmine. Dat zeggen we tegenwoordig tegen elkaar.
1: En
0: leuk dat je erbij bent.
1: Ja.
0: Ben jij gisteren met jouw Chihuahua Mookie bezig geweest voor Dierendag?
1: Nou ja, niet meer dan normaal eigenlijk. Eerlijk gezegd, ik was het vergeten.
0: Oh.
1: Ik zag het ineens voorbij komen, zo 's avonds laat. Oh, Dierendag, dacht ik. Oh.
0: Toen kreeg hij een extra bordje of zo.
1: Nou ja, goed. Hij merkt daar toch helemaal niks van, joh, die hond.
0: Maar er zijn dus mensen, ik weet dat van Zuid-Amerika, je kan je huisdier dan laten zegenen op Dierendag.
1: Oh.
0: Want het hangt natuurlijk samen met de sterfdag van Sint Franciscus, 4 oktober. In Zuid-Amerika gaan mensen dan naar de kerken. En dan wordt je hondje of je cavia, die wordt dan gewijd.
1: Wow.
0: Dan krijg je water over je heen als dier. Maar ik wist niet dat dat hier in Groningen ook gebeurt.
2: Wat is de naam van de hond?
3: Flossie.
2: U zei net, Flossie heeft een huidziekte. Dus u heeft hem laten zegenen op hoop dat het beter wordt?
3: Ja, je moet er alles aan doen, vind ik. Dus dit ook.
0: Ja, dit ook. Dus ook in Nederland kan je je hond laten weiden.
1: Okay.
0: Flossie vond het niet zo leuk dat hij water over zich heen kreeg. Wel leuk om dat
1: zo
0: even
1: zielig
0: met je te delen. Ja, dat kan dus altijd op 4 oktober.
1: Als ik water over Mookie heen gooi, dan rent hij weg, hoor. Vindt hij helemaal niks.
0: Ja, maar wie weet helpt het, hè?
1: Ja, wie weet.
0: Je kan alles proberen.
1: Zeker.
0: Ook een mooie dag voor Virgil van Dijk, onze aanvoerder van Nederland. Gisteren heeft Nederland met 2-1 gewonnen in Eindhoven van Servië. Maar het was ook de 100ste interlandwedstrijd voor Virgil.
4: Ik had het net nog best wel moeilijk in de kleedkamer. Dus ik ben best wel emotioneel, moet ik zeggen.
1: Ja?
4: En vooral op dit soort momenten, ik denk dat het toch wel, wel moeilijk is. Maar ik ben zo dankbaar. En het was een mooie avond.
0: Ja.
1: Nou, ja, ik zag het interview, want ik heb de wedstrijd ook gezien. En zag ik daarna het interview en hij was echt wel emotioneel. En hij zei ook van ja, hij is natuurlijk laat, dus hij is begonnen, hij was 24. En hij heeft natuurlijk ook een jaar eruit gelegen door blessures. Maar hij zei ook van ja, ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik op deze positie zou staan. En dat het überhaupt voor mij mogelijk was. Dus ja, dat maakt het natuurlijk extra bijzonder.
0: Zeker. En hij kwam met zijn zoontje op, hè?
1: Hij
0: zei ook van, ik doe het natuurlijk ook gewoon voor de familie.
1: Ja. Ja, het is echt een good guy. Maar het is me gegund. En laten we hopen dat hij nog meer mag gaan spelen, toch?
0: Ja, en voor nu is dit blok even afgerond qua Nations League voor Oranje. En dan gaan we in november weer verder tegen Griekenland.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat wordt de volgende wedstrijd. Zometeen in de morning show, de Jazz Mince Classic. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd wat je hebt meegenomen, Jasmine.
1: Nou, hij is very nice.
0: Is very nice?
1: Yes.
0: Tipje van sluier? Nee?
1: Een mooie man.
0: Een mooie man, oké.
1: Okay. Ja.
0: Nu Ariana Grande samen met Big Sean. Dit is Right There.

0: Jordan Bridges samen met het producersteam van Jungle, Light the Way.
1: Jasmine's Classic.
2: Ja, ik had net al gezegd, het gaat om een mooie man.
0: Om een mooie man?
2: Ja, ja, ja, je weet, ik...
0: Houd
2: ik
0: hou van mooie mannen.
2: Wie niet? En ik moet je zeggen, hij ziet er nog steeds goed uit.
0: Ja?
2: Ja, ja, ja. Ik heb foto's gezien van hem. En dan denk ik, wauw.
0: Wat een lekker ding.
2: Ja, he still looks good. Ik heb het over Maxwell.
0: Ja.
2: Die toen naar buiten kwam en toen met zijn grote afro en zijn grote smile en zijn heerlijke stem. Ja, en dan zwijmel je natuurlijk. En deze man heeft natuurlijk ook tracks die bijna uren duren. Zo voelt het dan. Maar toch wel echt zo...
0: Zeven minuten, makkelijk. Dat kan gewoon bij Maxwell.
2: Ja, dat kan gewoon bij Maxwell. Toen dacht ik, oké, dat ga ik je niet aandoen. Maar deze is ook alweer zo'n lekkere. Het gaat over de onbeantwoorde aantrekkingskracht. Want hij ziet een vrouw, maar zij ziet hem in eerste instantie niet staan. Maar toch heeft hij zoiets van, nou, ik wil mijn genegenheid toch tonen aan haar. En de wens om te connecten. En dan heb ik het over de track Something Something.

0: Something Something van Maxwell op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Het kan vanochtend mistig zijn en het begint best wel koud. Vanmiddag kan het zonnetje doorbreken en het wordt maximaal 22 graden.
0: Ik las dat de herfst er toch aankomt later deze week. Zo
2: ja,
0: rond de donderdag.
2: Oh, shoot.
0: Ja, okay. Want dit is echt een nazomertje.
2: Ja, nou, ik heb gisteren door het park gelopen, het Sarfati Park in Amsterdam. En er lagen gewoon mensen in hun bikini.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Heb ik dat gewoon gemist?
2: Ja.
0: Oké, maar gezellig.
2: Ik was echt verbaasd. Ik dacht, nou zo, waarom is dat ook weer niet? Maar ja, mensen hebben toch nog het laatste zonnetje geprobeerd mee te pakken.
0: Maar dus ook altijd, als de winter is afgelopen, dan gaan we ook meteen op het terras zitten in een wit t-shirt, toch?
2: Dat is waar, ja.
0: Dat is heel Hollands. Truly Naked, Joe Speedboat, Downtown en Voor de Meisjes zijn de films die in de prijzen zijn gevallen afgelopen vrijdag in Utrecht in het theater. Daar was het Nederlands Filmfestival en er zijn de Gouden Kalveren uitgereikt. Er is ook een kalf uitgereikt aan Sabri Sadiq voor zijn bijrol in de serie Mokros. En die gaan we zo meteen bellen hier in de morningshow.
2: Ja, ik ben wel benieuwd hoe hij dit heeft ervaren.
0: Eerst voor je Biggie met Big Papa.

0: Niels heeft net een nieuwe fotoshoot gedaan. Die kan je terug zien op Instagram. Excited hoor je van LaVils en ze ziet er prachtig uit.
1: Wake up call.
2: Van Mo in Mokroos naar het podium van het Nederlands Filmfestival. Acteur Sabri Sadiq won vrijdagavond de Gouden Kalf voor beste bijrol in een dramaserie. De jury prees zijn humor, timing en de kwetsbaarheid die hij in Mo weet te stoppen. Goedemorgen, Sabri.
3: Goedemorgen.
2: Nou, allereerst natuurlijk gefeliciteerd.
3: Thanks, guys.
2: Hey, waar staat die Gouden Kalf nu?
3: Die heeft een mooi plekje gekregen, kan ik je vertellen hoor. Maar hij was dit weekend wel even op tour, dus die is hier ook even aan het chillen.
2: Hij is op tour. En wat is dan het plekje wat hij krijgt bij jou thuis?
3: Hij krijgt een plekje op de kast, naast een aantal mooie foto's. Dus dan, dat vind ik wel een mooie plek voor het Gouden.
2: Dat je er gewoon iedere dag even naar kan kijken. Hey, heeft het dit weekend een beetje kunnen landen? Ben je back to reality?
3: Ik ben back to reality, jawel. Ik ben inmiddels wel geland. Ik zit nog wel een beetje in die bus of zo, maar dat neemt wel af hoor. Het was vrijdag natuurlijk een enorme extase. Maar het is weer maandagochtend, jongens.
0: Ja, maar kan je ons even meenemen naar dat moment? Hoe was dat vrijdag?
3: Het was een soort van hoogtepunt van die hele week. Want ik moet ook zeggen, als genomineerde word je enorm gevierd. Je hebt een diner, dat hadden we de woensdag. En dan werden alle genomineerden gevierd en geprezen. En dan, op een gegeven moment wanneer je dan in die zaal zit... en je hoort je categorie voorbij komen. En dat ging nog best snel op de avond. Dan ik voelde mijn hart ging wel even omhoog, kan ik je vertellen. Het was heel spannend.
2: Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja. Had je het gedacht dat je hem zou krijgen?
3: Nou ja, laat ik vooropstellen dat ik niet had gedacht dat ik genomineerd zou worden. Dat had ik absoluut niet verwacht. Ik had wel verwacht dat de serie genomineerd zou worden. Maar dat ik het persoonlijk uitgepikt zou worden, nee, dat had ik niet verwacht. En dat je dan ook nog eens wint... Dat is bizar. Ik besef het me nog steeds niet helemaal, moet je eerlijk zeggen.
0: Ja, waarom denk je dat je hem hebt gewonnen? Wat hebben ze hier verteld?
3: Nou ja, er is een heel mooi juryrapport. Waarbij eigenlijk mijn prestatie bewierookt werd. En ik denk dat dat een onderbouwing is van mijn winst. Het is super mooi om te lezen, maar ik probeer daarin wel gewoon een beetje bescheiden te blijven. Maar dat ik iets goeds heb gedaan, is een ding wat zeker is.
0: En de serie is dus goed.
3: Ja. De serie is enorm goed. Ik zou hem echt aan iedereen aanraden. Ga het vooral kijken. Hij is ook echt heel goed ontvangen. Hele mooie recensies. En het is eigenlijk ook best wel een soort van nieuw genre in Nederland. Dus voor wie hem nog niet gezien heeft, ga AUB Mokros checken op NPO.
2: Kijk, heel goed. Hey, en de Gouden Kalf hebben we nu binnen. What's next?
3: Dat is een hele goede vraag. Ik ga het theater weer in, jongens.
2: Oh, yay. Nice!
3: Ja, dat is heel leuk. We zijn eigenlijk nu aan het repeteren ook voor het Uur van de Waarheid.
2: Okay.
3: En de première daarvan is in februari, dus daar ga ik me de komende tijd op focussen.
2: Oké, dus we gaan richting de Theodor dan.
3: dat zou wat zijn.
2: We gaan goals.
3: Toch wel, hè? Ja. Als we die vleugels hebben, gaan we vliegen.
2: Ja, toch, Sabri, precies dat. maar wat tof, dus vanaf februari ben je dan te zien in theaters.
3: Ja, dan gaan we toeren door heel het land. Dus kom vooral kijken.
2: Tof. Noem nog een keer eens het stuk.
0: Het Gouden Uur?
3: Het Uur van de Waarheid.
0: Het Uur van de Waarheid.
3: Ja, van Stem Productions.
2: Dankjewel, Sabri Sadiq. Heel veel succes en plezier nogmaals. En gefeliciteerd met je Gouden Kalf. En we gaan je checken, man, in de theaters ook.
3: Thanks, guys. En ik hou van jullie enthousiasme. Tot kijk.
0: Tot snel.
2: Fijne dag.
0: Zometeen in de morning show Bruno Mars met Just The Way You Are. En dit is Maze met Feel So Good.
4: You ready, Maze?
5: Party people in the place to be. Uh-huh. It's about that time
6: for us too. Yeah.

0: Tech met Round and Round op NPO Blend. En daarmee is het 7 voor 8 geworden. Je luistert naar de Morning Show op deze mooie radiozender. Cuba en Jasmine hier. We gaan het straks even hebben over de HBO-documentaire van Jay-Z. Jay in 8, 8 afleveringen van zijn gesprek met Rick Rubin.
1: Ja.
0: Die Rick Rubin is wel een aparte guy, hè? Heb je dat gezien?
1: Wat?
0: Nou, hij is dus medeoprichter van Def Jam. Mm-hmm. En heeft onder andere 99 Problems voor Jay-Z geproduceerd als producer. Maar het is gewoon een soort van yogi. Die man is gewoon boeddhist. En hij komt dus ook binnenlopen met zijn grote baard.
1: Zijn
0: haar en allemaal plukjes omhoog. Een beetje plat gezegd als een zwerver. Zo ziet hij eruit. Als je denkt van, hoe ziet een zwerver eruit?
1: Ja, toen ik hem voor het Rick eerst Rubin. Zag, dacht ik echt, who is this guy? Ja.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: Wel een leuk gesprek. Ze zitten ook echt als twee vrienden te kletsen.
1: Ja.
0: Maar het is wel gewoon dat je denkt van, oké. En ze zitten in een hele grote hal. Het galmt helemaal rond. Dat hoor je ook gewoon door die microfoons heen en zo. Van, het is wel gewoon op een aparte manier gedaan.
1: Ja.
0: Maar wel leuk om te zien. En we gaan je zo meteen even onze favoriete fragmenten laten horen in de Morning Show. Verder spreken we onze collega ook, Veronica.
1: Ja. Die heeft meegedaan aan een programma. Wat ik altijd wel echt een heel leuk programma vind. Vier handen op één buik. Ja, dus dat je dan een tienermoeder of een jonge vrouw die zwanger is begeleid.
0: Oh ja.
1: Ja. Het was toch zo spraakmakend toen de tijd met Faya. Die toen ruzie kreeg met haar tienermoeder. Ja, hij was wel heftig toen.
0: Want op deze manier doe ik het niet meer.
1: Ja.
0: En Veronica was natuurlijk zwanger toen dit werd opgenomen.
1: Toen ze het deed, ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen, hoe moet het dan zijn geweest? Ja, dus we gaan het aan de
0: leuk vragen. Om maar zo te spreken. En Veronica is doorgaans onderdeel van deze mooie show. Alleen is met zwangerschapsverlof.
1: Yes.
0: Komt in november weer terug. Dus we spreken onze collega zo meteen. Eerst hoor je Janet Jackson met Together Again.

0: 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
2: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studieschuld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
1: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
1: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: 9 over 8 op je maandagochtend. Het is 5 oktober vandaag, de dag na Dierendag. Wat heb je daarmee gedaan?
1: Nou, ik heb wel een heel schattig filmpje met Jax en Mookie op de bank. En Mookie die eigenlijk... And the sun is rising,
0: so come on, let's go. 9 over 8 op je maandagochtend. Het is 5 oktober vandaag, de dag na Dierendag. Wat heb je daarmee gedaan?
1: Nou, ik heb wel een heel schattig filmpje met Jax en Mookie op de bank. En Mookie die eigenlijk gewoon, ja, hoe moet ik het

0: Het klinkt als een kinderboek, joh.
1: Nou, ik zou bijna...
0: De baby en de chihuahua.
1: Wat een goed idee. Ik ga dat opschrijven.
0: Van Jasmine Sendar.
1: Ik ga dat opschrijven.
0: Ja. Ja. Nou, als je me uitbrengt, ik wil meedelen in de prijs.
1: Oh, shit.
0: Er is een mooie documentaire gemaakt over Jay-Z of met Jay-Z. Eigenlijk is het gewoon een lange interview. Het heet Jay in 8. Eigenlijk een beetje om zijn comeback aan te kondigen. Hij is aan het toeren. Er wordt verwacht dat er een nieuw album aankomt van Jay-Z. Er is ook nieuwe muziek van de man. En hij zit dus op een stoeltje met Rick Rubin.
1: Ja.
0: Dat is de producer van onder andere 99 Problems. Medeoprichter van het platenlabel Def Jam. En een beetje een vage vogel. In de zin van, het is een boeddhist. Zijn haren staan alle kanten op. Zijn baard is al heel lang niet geknipt. Dat is hoe die man eruit ziet.
1: Nou, hij lijkt een beetje op Gandalf.
0: Je hebt altijd twee, hè? Je hebt die oude vent van Harry Potter en de oude vent van Lord of the Rings. Gandalf is van Lord of the Rings.
1: Ja, ja, ja.
0: Hoe heet die oude vent van Harry Potter ook alweer?
1: Ik kijk niet.
0: Nou, hij lijkt op allebei.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja. We wilden even onze favoriete momenten uit die Jay in 8 met je delen. Dus uit die documentaire van Jay-Z. Het is dus gewoon één lang interview, hè? Dus het is niet alsof je allemaal vette dingen... Nee, het is gewoon een gesprek. Maar één van de dingen die opviel, was dat Jay-Z zegt... Ik schrijf mijn teksten altijd in mijn hoofd.
1: Ja.
0: En ik schrijf meteen. Meteen als ik die beat hoor, moet ik schrijven. Anders wordt het nooit zo goed.
2: For me, there's the energy of when you first hear a track. And you start working on it. That can't be matched.
3: Yeah.
2: It can't happen again. You can't hear it for the first time again.
3: Yes.
0: Yes.
1: Yes.
0: En dan is er nog het moment dat hij Kanye West voor het eerst ontmoette... met wie hij later een album samen heeft gemaakt... en heel veel muziek samen heeft gemaakt.
1: En getoerd, ja.
0: En getoerd. Uh-huh. Dus Jay-Z maakte destijds zijn Blueprint-album. Misschien wel mijn favoriet van Jigga, van Hovi. En dat album, daarop staan beats van Kanye West... maar had Kanye nog niet ontmoet. Dus hij zei, deze producer vind ik zo goed. Ik heb zijn beats binnengekregen, ik wil hem ontmoeten. Nou, die ontmoeting ging zo.
2: Comes in the studio and he stands on the table and he starts rapping. And I'm like, is this the producer? I'm like, this guy. And he's rapping, I'm the savior of Chicago. I'm gonna be the best of all time. And then and I'm like, get down from the table, bro. And we cut these songs.
3: Yeah.
2: I wanted to meet the producer.
3: Yeah.
2: And then, you know.
3: So good first impression.
2: Great first impression. It's fantastic. Yeah. Great first impression.
0: Samenvattend, Kanye sprong meteen op een tafel, begon te rappen voor Jay-Z. En Jay-Z zei, kom van die tafel. Ik wil een producer, geen rapper.
1: Nou ja, is wel goed meteen laten zien van wat hij in huis heeft, toch?
0: Dat is waar.
1: En daarna hebben ze het wel samen gedaan.
0: Ja, toch? Uiteindelijk is hij een van de bekendste rappers ter wereld geworden. Ja. Maar op dat moment was Jay-Z op zoek naar een producer. Jay-Z hoor je ook op deze grote hit samen met zijn vrouw Beyoncé. Crazy in Love.

0: Silver gaat er een beetje over dat een taxichauffeur aan het rijden is voor allemaal feestende mensen. Dus hij is hard aan het werk en achter hem wordt flink gefeest. Oh. Het gaat over het wat hardere leven eigenlijk.
1: Nou, ik kan me wel voorstellen dat taxichauffeurs daar niet zo blij mee zijn. Ik heb namelijk een keer gekotst in een taxi.
0: Oh no!
1: Ja, ja, ja. En vriendinnen hebben dat toen voor mij opgeruimd. Ofthans, het gedeeld met de taxichauffeur, want... Ik kan me dat dus niet meer herinneren. Ze zei, het is gewoon €250 hebben ze moeten betalen. €250.
0: Ik ga niemand auto op de radio. Maar iemand die jij kent, heeft dat ook gedaan in mijn auto.
1: Oh, echt?
0: Ja, maar ik ga geen namen noemen.
1: Oh, snap. Nu ben ik wel heel benieuwd. Man of vrouw?
0: Een vrouw.
1: Oké. Ik ga het straks uit je trekken. Maar goed, even iets heel anders. Ja, ik ben als kind best wel vaak in Spanje geweest.
0: Ja.
1: En als volwassene op zich ook wel. Hè, tripjes naar Barcelona en Malaga en dat soort.
0: Leuk, ja.
1: Superleuk. Alleen, ja, dan zie je nu ineens al die beelden voorbij komen.
0: Die overstromingen.
1: Want je denkt nu, oh, weet je wel, iedereen is nu weer terug van vakantie. Nu kan ik eventjes weg.
0: Ja.
1: En dan zijn plaatsen zoals, landen zoals Spanje en Italië. Nou, toch wel de plaatsen waar je dan snel naar naartoe gaat.
0: Zeker,
1: toch?
0: Ja.
1: En dan zie je dus al die beelden voorbij komen. Nou, het is gewoon heftig.
0: Ja, de Costa Brava,
1: ja.
0: Catalunya.
1: Het is echt...
0: niet naar Barcelona of Blanes of Lloret gaan op dit moment.
1: Nee, het is dus zwaar noodweer in de Spaanse regio Catalonië inderdaad. En dat was dus op de nacht van zaterdag op zondag. Het overstroming, je ziet beelden van een man die zich vastklampt aan zijn auto.
0: Bizar.
1: En natuurlijk ook heel triest dat een 102-jarige vrouw is overleden.
0: Oh.
1: Dan denk ik, dan heb je gewoon die leeftijd bereikt.
0: Ja.
1: Weet je wel? En dan is dit hoe het dan eindigt. Ja, de brandweer die vonden haar lichaam in haar woning. Dus en waar het water tot meer dan een meter hoog was gestegen.
0: Ja.
1: Maar hoe komt dat dan? Dat er dus dan in dat gebied...
0: Zoveel regen valt.
1: Dus ik ging het even opzoeken. Er staat dus vrijwel alle regen in het Middellandse zeegebied ontstaat door verdamping van zeewater.
0: Ja.
1: En als er dus een lage drukgebied overtrekt, neemt de verdamping toe en regenen de buien uit boven land.
0: Ja.
1: Maar door het abnormaal warme zeewater is die verdamping de afgelopen jaren veel groter dan normaal.
0: Oh.
1: En vooral in het najaar, als het zeewater dus op zijn warmst is. En in sommige gevallen levert het zelfs rond deze tijd zoveel energie voor heuse mini-orkanen, waarbij er nog meer regen valt.
0: Oh.
1: Dus ja, ze zeggen ook, het komt ook door... door klimaatverandering en de combinatie met warm zeewater.
0: Ja.
1: Dat gebied dus de klos is eigenlijk.
0: Ja, wat heftig. En het is, ze hebben nog nooit zoveel regen gehad. Het is voor het eerst in 20 jaar dat er zoveel regen valt.
1: Ja, ja, ja.
0: En dus inderdaad wat je zegt, bijna een meter op straat. Dus die kelders lopen sowieso vol. Dus dat zijn meters.
1: Mm-hmm.
0: Maar op straat, dat is een meter water.
1: Ja, het overviel mensen
0: en het
1: ook.
0: Het hout rot weg, je auto is caduc. Ja, die overviel mensen. Ja, dat is trouwens een Spaanse familie. Die zat gewoon op de bank en opeens kwam het water binnenlopen.
2: La niña la dejamos encima de una silla. Empezó a entrar agua, la niña se vio rodeada de agua, empezó ya a darse cuenta y lo que se dice, con lo justo, salimos con lo justo.
0: Ja, dus ze zijn wel weggekomen, maar ze hadden het meisje snel op een stoel gezet en opeens kwam het water binnenlopen.
1: Ja, wat verschrikkelijk. Ik ben eigenlijk wel... je schrikt daar natuurlijk van, want zoiets overkomt je dan ineens. Wat doe je dan? En ook, hoe kan dit voorkomen worden en hoe gaat het de aankomende periode zijn?
0: Ja.
1: Want het najaar begint nu pas. Dus ze voorspellen wel dat er meer van dit soort...
0: Wat heftig.
1: Regenbuien gaan vallen, ja.
0: Ja, sterkte voor iedereen daar in die regio en ook als je mensen daar hebt.
1: Zeker.

0: En het wordt maximaal 22 graden.
1: 22 graden vandaag.
0: 22 graden.
1: Ja, ik heb wel genoten van de zon de afgelopen dagen. Het is wel weer waar je u tegen zegt, toch?
0: Als je in het zonnetje liep, was het lekker.
1: Voor de herfst. Ik kan me ook herinneren als kind. Ik ben dus jarig op 27 september, dus dat kan je altijd onthouden.
0: Ja.
1: Ik kan me hele koude, lugubere dagen onthouden. Verjaardagen dus. 27 septembers in de afgelopen jaren. Nou, nu, we zaten gewoon in de tuin in het zonnetje.
0: Te barbecuen.
1: Heerlijk. Wonderful. Hey, over wonderful gesproken. We gaan zo meteen bellen met onze collega Veronica van Hoogdalen.
0: Ja, die inmiddels moeder is geworden van twee prachtige dochters. En die dus ook mee heeft gewerkt aan het programma Vier Handen op één Buik.
1: Vier Handen op één Buik.
0: Ja, ja, ja. Ja, oh, moet ik uitleggen wat het is? Want ja, je kijkt me echt aan van, hè?
1: Ja, ik weet niet of mensen al sinds uur luisteren.
0: Oh ja, nou, Vier Handen op één Buik is een programma waarbij bekende Nederlandse vrouwen meelopen en proberen ook te helpen met de jonge vrouwen die zwanger zijn geraakt. Voornamelijk tienermoeders. Ja.
1: Ja, en we hebben het rekensommetje even gemaakt. Volgens ons was Veronica zwanger toen dit werd opgenomen.
0: Ah.
1: Dus hoe ging dat? Dat hoor je zo meteen in de morningshow. Eerst Groove Theory met

0: Een kind krijgen zet je leven sowieso op zijn kop. Maar hoe is het dat als je zelf nog jong bent, dan ondertussen ook moet uitvogelen, ja, hoe het zit met je relatie, familie, geld en je eigen toekomst? Nou, in het nieuwe seizoen van Vier Handen op één Buik volgen we 5 jonge aanstaande moeders, allemaal met een heel ander verhaal. De een staat er zonder de vader voor, de ander begint samen met haar vriendje aan het ouderschap. En voor weer een ander is er al zelfs een tweede kindje onderweg. Ze krijgen daarbij hulp van bekende ouders. En één daarvan kennen wij natuurlijk heel goed. Onze eigen Veronica van Hoogdalem. Zij werd gekoppeld aan de 17-jarige Liv en was tijdens de opnames zelf ook zwanger. Veronica, good morning.
1: Good morning.
2: Wat leuk. Hallo. Jij was dus de mentor van de 17-jarige Liv. Hoe was dat?
1: Juist. Ja, het was fantastisch. Ja, Vier Handen op één Buik is eigenlijk een van mijn favoriete programma's. Ik kijk het al jaren. Dus toen ze mij vroegen, wist ik ook gelijk dat ik direct aan mee wilde doen. Dit meisje, Liv, zonder te veel te spoilen, is een meisje met een rugzakje. Ze heeft echt heel veel meegemaakt. En deze zwangerschap komt eigenlijk op een heel cruciaal punt in haar leven. Haar ouders zijn enorm betrokken. Ze heeft een hele lieve vriend, die woont bij hun in. En dit meisje staat eigenlijk voor een enorm spannend nieuw hoofdstuk met deze zwangerschap. Ja, en ik kan wel al een klein beetje verklappen dat ze het mega goed doet.
2: Wanneer is dit in jouw leven opgenomen trouwens? Is dit lang geleden of was je al bevallen?
1: Ik was zwanger. Ik wilde eigenlijk niet direct vertellen dat ik zwanger was. Want het gaat natuurlijk over Liv.
2: Ja.
1: En ik ben daar gewoon als een soort nieuwe vriendin in het programma.
2: Ja.
1: Maar op een gegeven moment moest ik het toch al gaan vertellen tegen haar. En ik wilde vooral voorkomen dat het over mij zou gaan.
2: Ja.
1: Maar wat het uiteindelijk is geworden, en dat was wel heel erg leuk, is dat we allebei onze zwangerschappen met elkaar konden delen.
2: Wauw. Ja, dus je kon haar wel echt een beetje helpen ook.
1: Ja, ik kon haar helpen, maar zij mij ook.
2: Oh ja.
1: Ik kon ook enorm veel van haar leren. Het is echt. Ik ben zo blij dat ze mij hebben gekoppeld aan dit meisje.
2: Ja, wat heb jij geleerd dan?
1: Nou, ze proberen 2 mensen te matchen op basis van verschillende interesses, hè?
2: Ja.
1: In dit programma. En Liv en ik zijn eigenlijk gekoppeld omdat we allebei gelovig zijn.
2: Ah.
1: Wij geloven. En Liv heeft God gevonden in de afgelopen 1,5-2 jaar. En is in dit verhaal eigenlijk ook een beetje op zoek naar haar band met God. Hoe gaat ze daar dan mee om? En met het moederschap. Dus wij hebben wat betreft elkaar dingen leren, heel veel geleerd. Want het ging over spiritualiteit. Het ging ook over hoe ga je best om met een kind wat niet weggelegd wil worden en de hele dag gedragen wil worden. Draagzak, dan maar tillen, weet je wel.
2: Ja.
1: Maar het was echt fantastisch. Het was zo leuk om te doen.
2: Heb je nog steeds contact met haar eigenlijk?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben verliefd op haar babytje.
2: Ja, schattig kindje.
1: Het is een enorm schattig kindje. Ze stuurt me ook foto's en updates. En ze is laatst bij mij op babybezoek geweest. Dat vond ik ook wel heel erg bijzonder. Hebben we ook gefilmd. We hebben gewoon allebei twee kindjes uit hetzelfde bouwjaar.
2: Ja.
1: Dus we zijn vrienden for life.
2: Schept een band natuurlijk, ja.
1: Ja.
2: Nog andere redenen waarom we vanavond om 19:30 moeten gaan kijken op NPO 3?
1: Jazeker. Ik denk dat iedereen zal genieten van alle leuke mensen die voorbij komen. Want ik weet dat Vonneke Bonneke en haar man,
2: ja,
1: die doen ook mee. Tamara Elbas doet ook mee. Wil ik ook heel graag zien. Dus als je niet voor mij kijkt, kijk dan ook even voor de andere BN'ers die meedoen. Maar natuurlijk ook vooral de moeders, de jonge moeders die dit waanzinnige avontuur aangaan.
0: Dankjewel, Veronica. Vier Handen op één Buik is vanaf vandaag iedere werkdag rond 19:30 te zien op NPO 3 en natuurlijk ook op NPO Star.

0: ook zo'n goede zanger is, hè? Kendrick Lamar op deze hit van Jhené Aiko. So good in de morning show op NPO Blend. Het is 6 voor 9 en dat betekent dat het alweer bijna tijd is voor de Powerpokoe! Eentje waar je energie van krijgt, want van lekkere muziek krijg je lekkere energie.
1: Zeker.
0: En we hebben weer een nieuw thema bedacht.
1: Ja, we dachten, weet je wat, waarom gaan we het, hoe zeg je dat, naar één thema? We doen het gewoon lekker breed uit.
0: Breed uit.
1: Ja, en dan komen we op de 90s.
0: De 90s. En dan mag het echt van alles zijn. We gaan even het boekje te buiten. We kleuren buiten de lijntjes. We zoeken de grenzen op. We lappen de regels aan onze laars. Welke 90s plaat wil jij horen op NPO Blend?
1: Precies. Wat is voor jou je meest ultieme 90s track? Nou goed, ik heb er wel eentje. Ik weet niet van jou, maar Boyz II Men, End of the Road, was voor mij wel echt een... Ja man, dan stond je daar helemaal mee te zingen, keihard, met die vuisten zo. En hè? Ja, dat was voor mij wel een ultieme track hoor, ja zeker.
0: Is dat hem?
1: Nou, voor mij wel, ja. Eén van de, hè. Als ik nou niet weer Michael Jackson track ga noemen of een Janet Jackson, maar Boyz II Men, ja man.
0: Boyz II Men is wel jouw favoriete 90s track.
1: Ja, vond ik wel echt een lekkere. End of the Road, ja.
0: Ja, End of the Road.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik zat te denken van wat is dan inderdaad je ultieme 90s track? Ik kom heel erg op hip-hop, dus meteen op Biggie en Pac en zo. En Jay-Z zijn eerste album, Reasonable Doubt. Dus, maar misschien denken mensen wel aan de Backstreet Boys en de Spice Girls. Je weet het niet, hè?
1: Kan ook,
0: alles
1: natuurlijk.
0: Alles is gewoon welkom.
1: Ja, alles is welkom.
0: Je kan het doorsturen via de NPO Luister-app. Daar kan je klikken op Blend en dan op berichtje. En vervolgens het doorsturen. Dus we zijn heel benieuwd. Welke 90s track wil je horen? Wat spookt er nu in je hoofd? En we draaien hem dan zo meteen voor je als powerpokoe van vandaag. Eerst de man die op 28 oktober staat in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hij ziet ons niet, maar wij gaan hem wel zien.
1: Ik wou net zeggen, ik heb nog steeds geen kaartjes. Maar,
0: maar wel leuk dat hij komt.
1: Ja, te gek toch?
0: Oh,
1: ja,
0: eindelijk een keertje Stevie Wonder zien.
1: Ja.
0: Dat is bijzonder. Je hoort hem met Superstition op NPO

0: 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
2: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
1: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
3: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
1: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer, na het optrekken van de mist, wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Zonnig dagje, daar gaan we voor. Welke track uit de 90's wil jij horen? Laat dat even weten via de NPO Luister-app.

0: Blend en daarvoor Extinct met Spraakwater. En daar gaat hij mee toeren. Spraakwater bestaat 30 jaar. Dus vanaf januari is in allerlei poppodia of op allerlei poppodia te vinden.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: 9. Het is 9-1-1 op je maandagochtend. Begin van een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen en zo'n 22 graden vandaag. We kijken naar buiten vanuit de studio in Hilversum. Hier zien we een zonnetje.
2: Een klein zonnetje nog.
0: Een klein zonnetje, hij is er wel.
2: Ja, ja, ja.
0: Soms laat hij zijn gezicht even zien. Soms zit hij weer achter een wolkje.
2: Ja.
0: Power Pokoe. En we hebben deze week weer een nieuw thema bedacht voor de Power Pokoe. En het thema is deze week de 90s, de jaren 90.
2: Ja, we hebben
0: wat
2: gezegd,
0: weet je daar nog van?
2: Carte blanche, welke 90s track komt er gewoon meteen bij jou?
0: De flippos, de Calconai trainingspakken.
2: Ja, wauw, zo. LA Gears.
0: LA Gears inderdaad, Ewings.
2: Ja, als trainingpakken, ja man. Ja.
0: Misschien was je wel even een gabber. Had je een Avirex?
2: Oh, wauw,
0: of
2: ja.
0: Een Coelho, heet dat ook weer? Of een Aussie? Nou, het kan allemaal. Hoe heb je de 90's meegemaakt? En vooral belangrijk, welke platen draaide je toen heel veel?
2: Ja, ik vind het wel grappig, want we krijgen wel echt... We hebben erom gevraagd. En dan krijg je het ook, hè?
0: Oh, ja.
2: Dat het van alles mocht zijn.
0: Ja, ja, we zeiden, de lijnen staan open, alles mag en alles kan.
2: Ja, nou, Olaf zegt Too Unlimited.
0: Too Unlimited? No Limits.
2: Ja.
0: Oké, okay,
2: ja,
0: there's no limit.
2: Soraya zegt Lauryn Hill met Do Up That Thing.
0: Ja, goeie.
2: Zoe, Spice Girls, Wannabe.
0: What you really want, is dat die? what you really, really want. I wanna toch? Yeah, if you wanna be my lover. Ja, oké.
2: Okay. Ja, ja, ja, ja, ja,
0: ik moest even denken
2: goed,
0: of ik hem kende. Ja, ik ken hem.
2: Miguel zegt Fugees met Killing Me Softly.
0: Ook een goeie.
2: Zeker, zeker. En Lou, Bobby Brown met Two Can Play That Game.
0: Alright, ja, maar waar gaan we voor?
2: We gaan voor die van Natasha. Die heeft het ingezonden Black Girl, 90s Girl.
0: Het zit gewoon in de titel.
2: Het zit gewoon in de titel.
0: Wat een goeie.
2: Je hoeft niet ver te zoeken.
0: Nee.
2: Nee.
0: Dankjewel voor alle berichtjes.

0: deze twee ooit ook samen waren. Rihanna en Drake met Take Care op NPO Blend. Je luistert naar de Morning Show, 9:20 momenteel. Waarschijnlijk ben je al op je werk aangekomen. Ik weet niet of Tom Cotton nog naar zijn werk gaat. Oei. De senator, de Republikeinse senator uit de Verenigde Staten. Wat is er gebeurd? Nou, in Amerika willen ze af van de zomer- en wintertijd. Ze willen gewoon één tijd hebben.
1: Ja.
0: Gewoon niet meer de klok verzetten elke keer. Daar is Trump onder andere voor. Er is een act die hij heeft voorgesteld. De Sunshine Protection Act. Om van die zomer- en wintertijd af te gaan. En gewoon één tijd aan te houden. En er is een senator van zijn partij, van de Republikeinen. Die heet dus Tom Cotton. En die zegt, ik ben het daar niet mee eens. En is dus een van de mensen die het in het Senaat tegenhoudt, dit plan.
1: Ja.
0: En wat heeft Trump gedaan? Een tweet eruit gegooid met het telefoonnummer van deze Tom Cotton, zodat we hem even kunnen bellen om hem toch te overtuigen. Dit is wat Trump daarover zegt.
2: We want to get a ridiculous way and custom of every twice a year track turning it over dinner being late for very important meetings is ridiculous. Tom Cotton is holding it. He shouldn't be holding it. It's an issue that people want.
1: Oh, wauw.
0: Bizar toch, dat je dan gewoon de president van de Verenigde Staten, dus van jouw land in dit geval voor die Tom Cotton, die zet gewoon jouw telefoonnummer online om ervoor te zorgen.
1: Maar mag dat überhaupt?
0: Je zou denken van niet.
1: Dat is toch privacy, schending.
0: Ja, we weten niet of het een kantoornummer of zijn privénummer is.
1: Ja, maar sowieso een telefoonnummer zomaar op van, online zetten.
0: Het nummer
1: zetten
0: van Jasmine Sanders, dat nu even aan iedereen doorgeven, is 06.
1: I will sue your ass. Oh, wat heftig, maar ja, is goed. En waarom wil hij daar zo graag één tijd van hebben?
0: Nou, hij zegt dus in wat we net lieten horen, van ja, dan ben ik te laat voor mijn vergadering. En dan denk ik, ja, dan moet je gewoon je klok goed zetten,
1: oh,
0: toch?
1: Wow.
0: Het ding is, het argument tegen is natuurlijk, ja, dat je dan zo'n hele lange donkere ochtend hebt.
1: Ja, en dat het dan, dus zeg dan ook, het is gevaarlijk voor schoolgaande kinderen. Omdat je dan langer in het donker
0: op school zit.
1: Naar school
0: zit
1: moet gaan.
0: Zit je te staren met die TL-buizen daar?
1: Nou, ik vind het wel echt, dit is wel weer echt weer een
0: een Trump-ding.
1: Ja, precies.
0: Ja, maar ja, zou je er vanaf willen?
1: Nou ja, ik ben er al zo aan gewend.
0: Toch, hij wordt gewoon verzet in de nacht.
1: Ja.
0: Soms heb je een uur minder of een uur meer.
1: Ja, precies, dat. Ja, ik weet niet, ik vind het wel eigenlijk hier passen.
0: De zomer- en wintertijd. Ja,
1: in Nederland, op Curaçao heb ik daar natuurlijk geen last van.
0: Nee.
1: Want het is gewoon om 6 uur is het gewoon donker.
0: Maar wordt hij wel verzet daar?
1: Volgens mij niet.
0: Ik heb namelijk wel, dat moet ik wel erbij zeggen, bijvoorbeeld met Colombia, hebben we dan 6 uur of 8 uur verschil of zo. Het verschilt dus naarmate onze klok wordt verzet.
1: Ah,
0: dus dat is wel
1: één
0: kant dan, dat het urenverschil groter is geworden.
1: Ja, dat hebben wij dan ook. 5 of 4 uur verschil. Of 6 uur. Nou ja, anyway. Dat is vanuit Nederland natuurlijk. Is dat
0: maar hier
1: zo,
0: die donkere ochtenden. We hebben het natuurlijk, we maken het gewoon mee als we hier zitten met de ochtendshow.
1: Ja.
0: Ja, soms denk je toch van, nee, doe maar niet, toch?
1: Nou, ik moet wel zeggen, ik vind het altijd wel mooi als ik dan hier naartoe rijd zo. En als de zon dan opkomt, en dan die kleuren van de ja, dat is wel prachtig. Maar als het donker is, dan heb je het gevoel van, zeker in de winterperiodes, van,
0: midden in de nacht,
1: ik ga in
0: opgestaan,
1: het donker naar mijn werk en kom weer van naar je huis weer in het donker.
0: Als je 4 uur weggaat, dan is het weer donker.
1: Ja.
0: Ja, goed. Laat even weten wat je ervan vindt. Moeten we af van de winter- of zomertijd of niet?
1: Heeft
0: dat kan
1: Trump
0: je laten
1: gelijk
0: weten via onze NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje en stuur het even door, want we horen het graag van je. We gaan naar een grote hit van Tupac. Wel uitgekomen na zijn dood, maar een prachtige plaat. En zijn verses zijn natuurlijk gewoon opgenomen in de tijd dat hij soms wel 100 liedjes per maand opnam. Deze legendarische rapper Tupac NRL hoor je op deze mooie dedication Until the End of Time in de Morning Show op NPO Blend. Goedemorgen!

0: deze Britse R&B zangeres op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Het kan vanochtend mistig zijn en het begint best koud. Vanmiddag kan het zonnetje doorbreken en het wordt maximaal 22 graden.
0: 22 graden wordt het. Ja, dat is lekker.
2: Lekker, toch?
0: Daar past deze bij.
3: Caribbean Classic.
0: Maar wacht even. We hadden het net over de zomer- en wintertijd.
2: Ja, ja, ja, want Trump die had natuurlijk weer wilde een stokje voor steken.
0: Ja.
2: En daar kregen we natuurlijk ook wel reacties op. Dat het ook best wel gevaarlijk kan zijn. Hè? Dus dat er ook wel meer ongelukken als je zeg maar naar de zomertijd gaat. Maar naar de wintertijd kun je een uurtje langer slapen. Dat vind ik altijd
0: is
2: wel
0: een voordeel.
2: Prettig. Ja, dat is een voordeel. Maar goed, het is ook wel weer langer donker. Dus dat kan natuurlijk ook wel het enig of andere gevaar met zich meebrengen. En ik zat te kijken van wanneer begint dat nou eigenlijk de wintertijd? Dat is van zaterdag 24 op zondag 25 oktober om 3:00 s'nachts.
0: Ah.
2: Dus nog eventjes.
0: En zijn er nog berichtjes op binnengekomen?
2: Ja, even kijken. We hebben een voiceberichtje.
0: Oh ja.
2: Ja, van Gerald. Die heeft iets opgestuurd.
0: Oké. Okay. Laten we die even beluisteren dan. Okay. Het berichtje van Gerald over de winter- en zomertijd. Even kijken of hij hier afspeelt.
4: Goedemorgen, Cuba en Jasmin.
0: Good morning.
4: Ik dacht, ik reageer nog eventjes. Hè. Kijk, vergeet niet hè, dat de wintertijd of zomertijd, of hoe je het wil noemen, de tijdswisseling, dat het elk jaar ook doden oplevert. Ik weet niet of mensen daarvan bewust zijn. Dus eigenlijk zou het helemaal niet verkeerd zijn om het überhaupt af te schaffen.
0: Mm. Oeh, ja, we hebben daar wel even naar gekeken, toch?
2: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja dat klopt ook wat hij zegt. Alleen dat is vaak dan van de winter naar de zomer, omdat je dan minder kort slaapt. Een uur slaap minder is toch best wel heftig. Ah. En dat je daardoor dus minder scherp bent. En,
0: voor wat oudere mensen of zieke mensen.
2: Ja, ja, ja. En er is een ezelsbruggetje. Ik dacht altijd, wanneer gaan we nou een uur vooruit of achteruit? Hoe werkt het ook alweer? Het ezelsbruggetje is, in het voorjaar zet je de klok vooruit en in het najaar zet je de klok achteruit.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, ik ben nog even bij het berichtje van Gerald in mijn hoofd. Maar
2: oh, ja.
0: Dankjewel voor het berichtje en voor deze verduidelijking ook. We gaan naar de Caribbean Classic van vandaag. Deze week gaan we allemaal platen draaien van Marley's. Zonen en dochters van Bob Marley.
2: Ja.
0: In dit geval van Bob Marley en Rita Marley wel te verstaan.
2: Ah, okay.
0: De oudste zoon van Bob Marley heet natuurlijk Ziggy Marley. Is zelf ook vader, Grammy-winnaar enzovoort. Hij heeft een mooie vertolking gedaan van het nummer What a Wonderful World.

0: Waar is die ring?
1: Waar is die ring?
2: Waar is die dan?
1: Ik zie bij jou geen ring, hè?
2: Nee, klopt.
1: Hoezo ben jij geen husband?
2: Ik hou niet van sieraden. Ik ben wel een husband.
1: Ja, ben je getrouwd?
0: Ja, getrouwd,
2: ik ben getrouwd, zeker.
1: Oh, ben je weer getrouwd.
2: Maar wat vind je van mannen die dan niet een ring dragen?
1: Ik vind het raar.
2: Ja?
1: Ja, waarom draag je geen ring?
2: Dat lijkt me verschrikkelijk.
0: Hoezo? Maar je hebt er dus wel een, maar je doet hem gewoon niet om.
2: Nee, ik heb hem ook niet, maar ik wil hem...
0: Maar hoe hebben jullie elkaar dan...
2: Nee, kijk, het is allemaal niet zo sexy. Maar als je op een gegeven moment kinderen krijgt en zo... dan ga je uitvogelen hoe dat allemaal werkt.
1: Ja.
2: En dan als je, moet je gewoon wel getrouwd zijn als je het een beetje netjes wil regelen. Anders heb je weer geen voogdij en allemaal geneuzel en gezeik.
0: Oh ja.
2: Dus dan ga je gewoon even naar het gemeentehuis om dat te regelen.
0: Van hoi, ik kom even trouwen.
2: Even trouwen, even testamentje, alles erop en eraan. Dan is het goed geregeld.
0: Had je wel een pak aan en zijn jurk?
2: Ja, ja, zeker. Dat
0: oh,
2: wel.
0: Dat wel.
2: Ja.
1: Ah, maar geen ring?
2: Nee.
1: Oké, okay. En zij ook niet?
2: Zij ook niet.
1: Oh, oké. Okay. Alright.
2: Ja, sorry. Ik moet het allemaal nog inhalen.
1: Ja, ja.
0: Dat, komt allemaal, dat ga je wel doen.
2: Komt
0: dat
2: allemaal
0: plan.
2: Later nog wel als staatsloterij eens een keer een beetje.
0: Je hoorde net Where's My Husband van Ray. Ja. Dat is de aanleiding voor dit gesprek. En de mooie stem die je erbij hoort is die van Jamie.
2: Hey, good morning.
0: Jamie's jam zo meteen.
2: Yes.
1: Wat voor jam krijgen we, Jamie?
2: Oh, we gaan eens even kijken wat de 5 meest iconische tracks zijn van een Britse superster die binnenkort naar Nederland komt.
1: Een Britse superster. Ah, die de man die
0: is het
1: de
0: man?
1: Dagen van
0: heeft
1: de
0: hij een
1: weet.
0: Baard? Heeft hij een muts?
1: En,
2: ja. Maak het een keer makkelijk voor de maandag. Ja, altijd kritiek. Ja, dat is zo'n moeilijke hintje zo. Wie zou het nou zijn?
1: Moeilijk doen als het makkelijk kan,
2: ja,
1: toch? Ja, je hebt gelijk. Leuk, gezellig.
2: Leuk wel, toch?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Een beetje energie erin gooien.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Oh, fijn. Ja.
1: Q zit gewoon stil. Ja, Jamie en ik hebben altijd wel een soort van onder onsje.
0: Dus ja.
2: Nou, het escaleert altijd bij ons heel snel.
1: Ja, gaat heel snel. Ja.
0: Ik zat de dagen te denken aan hintjes. Zoals er zitten 7 dagen in een week.
2: God.
1: Oh, zo ver zat jij.
0: Kan je dit voor me invullen? Oh. Jamie Jams dan meteen tussen 10 en 1. Heel veel plezier ermee. En blijf lekker luisteren naar NPO Blend. En een fijne dag vandaag ook.
1: Fijne dag. En bon simang. Ayo.
0: Dit is een grote hit van Celina Johnson met een beat die ook gebruikt is door Busta Rhymes. Tonight I'm Gonna Let Go.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Bond, Jamie.
2: Hey, good morning. Lekker weekend gehad. Je hoort zo waar Missy Elliott zich tegenwoordig allemaal druk om maakt. En het heeft niet zoveel met muziek te maken. Eerst gaan we van start met John Legend en Save Room.

versie van When Doves Cry in Jamie's Jams. Hey, gisteren was het dierendag, toch? Ik weet niet of jij dat op een of andere manier nog gevierd hebt. Wat je volgens mij moet doen, dat is dan je hond of je kat een extra koekje geven. En dan dat dan vooral delen op Instagram, toch? Dat is toch de bedoeling van dat hele dierendag. Ja, goed. Ja, of je zet je echt in voor dieren, zoals Missy Elliott dat onlangs gedaan heeft. Zij kwam er dus achter dat er in haar geboorteplaats in Virginia jaarlijks meer dan 23 honden en katten een spuitje krijgen. Ja, omdat ze anders maar in een asiel blijven zitten. En in de hele VS is dat zelfs tussen de 4 en 5 miljoen dieren per jaar. Zij heeft de burgemeester een brief geschreven waarin ze voorstelt dat asieldieren eigenlijk verplicht

gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden voordat ze ter adoptie worden gesteld. Zodat je die overpopulatie en ook het onnodig inslapen van dieren misschien een beetje tegen kan gaan. Nog geen reactie van de burgemeester overigens, maar ja, het zijn wel krankzinnige aantallen natuurlijk. Hè? Dus good work, Missy Elliott zou ik zeggen. Je hoorde daar net nog in Jamie's Jams met The Rain. En we zijn vertrokken met een brandstoftank vol throwbacks onderweg naar de eerste bunker.

B2K. En die ken je nog wel uit de Zeros, toch? Bam, bam, bam, girlfriend. Ja, man. En deze Malage laten ze zien dat ze nog steeds het in huis hebben. Hè? Ze zijn ook aan het toeren. Dat is eigenlijk één grote trip down memory lane. Want ze nemen onder andere Bow Wow, Jeremiah, Pretty Ricky en Emery mee op tour. Ja, en meestal worden alleen onze Amerikaanse medemensen hier blij meegemaakt. Maar in dit geval komen ze ook gewoon naar Europa. In december bijvoorbeeld staan ze in Manchester met onder andere Jagged Edge en O'Marion. Ja, dus als je nog op zoek bent naar een manier om het jaar een beetje romantisch af te sluiten en nostalgisch misschien ook wel, even een weekendje Londen checken. Aan het eind van het jaar, gratis tippie van mij. De nieuwste B2K in Jamie's Jam. Het is maandag, lekker veel muziek om die werkweek mee op te starten. Whitney Houston coming up, Chris Brown krijg je zometeen en LL Cool J. Naar deze van Jay-Z.

23 graden. En dat geldt ook voor morgen. Later in de week meer regen en temperaturen rond de 15 graden. Ja, ik ben bang dat we die cocktails nu echt gaan inwisselen voor dat chocomelletje met slagroom. Maar goed, voor nu nog even genieten van die laatste zonnestralen. Of je nu buiten aan het werk bent of binnen. Die radio mag een tandje harder voor. Ja, de artiest die we vorige week in de spotlight hadden staan in Blend Essentials. Alleen de track die je zo hoort kwam niet voorbij in die lijst. Het is

playlist van Nederland. En als je nou denkt, ja, daar wil ik wel graag een bijdrage aan leveren. Ik wil mijn favoriete R&B, hip-hop of soul track delen met mijn medemens. Of ervoor zorgen dat ik mijn eigen Spotify niet aan hoef te flingeren. Laat dan even

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Bond, Jamie. Ja, waar kan ik je muzikaal gezien blij mee maken? Heb je een leuke request? Gooi hem deze kant op via de NPO Luisterapp. Hoor je hem zometeen. Net als Michael Jackson en eerst Miss Mariah Carey en Honey.

0: Jams in het huis van de classic R&B, hip-hop en soul. Love me, Jetje. Het is Jamie's Jams, Brandy en Monica coming up. En je weet ook dat de NPO Luisterapp altijd voor je open staat als je even een bijdrage wil leveren. Als je een vraag hebt, een klacht. Alles wat hier voorbij komt, dat wordt gelezen en wordt beantwoord. En zo ook een bericht van Victor. Victor heb ik even teruggebeld. Goedemorgen, Victor.
1: Goedemorgen.
0: Hard aan het werk.
1: Zeker, ja.
0: Wat doe je dan?
1: Ik ben fotograaf.
0: Kijk,
1: en wat mag... Ik loop stage.
0: Ah, je loopt stage.
1: Zeker.
0: Een beetje een leuk bedrijf.
1: Ja, mijn stagebegeleider is ontzettend fan van jullie. Dus ik dacht, ik vraag een nummertje aan.
0: Hé, hey, jij denkt, ik ga gelijk even punten scoren.
1: Zeker.
0: En wat goed, en wat is het voor bedrijf? Ik bedoel, een fotoshoot. Ja, dat kan van alles zijn natuurlijk. Wat fotograferen jullie dan?
1: Wij doen vooral fotografie voor websites. Dus allerlei producten fotograferen om webshops mee te maken.
0: Kijk eens aan. En wat heb je vandaag mogen fotograferen dan?
1: Een hele hoop sokken. Echt oneindig veel.
0: Op een gegeven moment heb je het wel gezien qua sokken, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Maar er zit genoeg variatie in.
0: Oh, oké. Okay. Hey, en jij dacht, ik moet even punten scoren. Ik ga een track aanvragen die de mensen hier op de werkvloer vet vinden. En welke is dat geworden?
1: Rakata van Wisin en Jan Bel.
0: Zo, die heb ik echt een eeuwigheid niet meer gehoord. Hoe kom je daar zo bij dan?
1: Ja, nou, we hebben jullie radio sowieso heel vaak aanstaan. En zo lekker afgesloten in de studio zitten. Het is heel vaak een dansfeestje hier. Dus daar is het wel een lekker nummer voor.
0: Oké, en dan wil ik wel, als ik hem dan ga draaien... dat ik nog even een audio-appje krijg... waarop ik zeg maar kan horen dat jullie met z'n allen aan het losgaan zijn. Kunnen we dat afspreken?
1: Is helemaal goed.
0: Ja, oké. Dan zet de radio hard, ga ik hem voor je draaien.
1: Helemaal goed.
0: Werk ze vandaag, groetjes!
1: Dankjewel, bye-bye. Fijne dag.

was bij Lil Wayne is ongeveer 1 op 3. Hij is nu weer verloofd, hè, met een Amerikaanse influencer. Zij is 23, hij is 44. Oké. Maar hij is 3 keer eerder verloofd geweest in zijn leven, waarvan er ook echt 1 keer een huwelijk heeft plaatsgevonden. Dus ja, de kans is 1 op 3 dat het gaat slagen, denk ik. Ik ben benieuwd. Verder gaat het sowieso wel goed met hem, hè, Lil Wayne? Ja, ik zie dat hij veel optreedt. Ik zie hem veel in de podcast verschijnen, openhartig vertellen over zijn turbulente leven. Toch een tijdje weg geweest. Volgens mij zit hij lekker in de wedstrijd. Dit was samen met Lloyd, Girls Around the World. Het is Jamie's Jams met Dio en Seth coming up. En nu Slum Village.

0: Als ik terug kon in de tijd.
1: Tijdmachine van NPO Blend met Dio en Seth in het huis van de classic R&B, hiphop en soul. Hey, uit onderzoek blijkt dat als je je radio een tikje harder zet dan normaal, dat je daar productiever van wordt en dat je werkdag voorbij vliegt. Dat zou ik je willen aanraden als je nu alleen of met collega's om je heen zit. Lekker collectief genieten van J. Cole, Destiny's Child en Boyz II Men.

Survivor. Yes, het is jouw Survivor, Jamie's Jams. 10 minuutjes nog is het officieel maandagmiddag. Eet smakelijk als je gaat lunchen. Daar heb ik je wel heel even nodig. Want vorige week hadden wij het fenomeen LL Cool J in de spotlight staan. Zijn we op zoek gegaan naar zijn 5 meest iconische tracks. En welke dat uiteindelijk zijn geworden, dat hoor je zo meteen. Maak ik ook gelijk de artiest voor deze week bekend. En dat is ook een grootheid. Een grootheid die binnenkort naar Nederland komt. Alle details krijg je zo meteen naar Boyz II Men. En eerst Bow Wow.

0: 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt het onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Dieselroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational Akzo Nobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. Akzo Nobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemiddag, de meest muzikale lunch van Nederland met op de line-up TLC zometeen. Je krijgt Sisgo en Bobby Brown. Maar we gaan van start met hier eerst Janet Jackson.

0: Met Blend of niet?
1: Het is toch lekker, hè, om zo collectief te gaan genieten van al die muziek waar je mee bent opgegroeid. TLC in het huis. Het is Jamie's Jams met Cisco en Mario coming up. 14 over 12 op je maandagmiddag. Eet smakelijk als je lekker aan

iedere middag zetten we 5 tracks van een artiest op een rijtje, waarvan we zeggen, ja, dat zijn zulke essentials, zulke iconische tracks. Eigenlijk zou iedereen die een keer gehoord moeten hebben in het leven. Elke dag voegen we 1 track toe aan de lijst. En vorige week ging het om het fenomeen die al sinds de jaren 80 bij ons is, met heel veel fijne R&B en hip-hop-achtige combinaties. Het gaat om LL Cool J. Wat zijn nou zijn 5 meest iconische

Mama said knock you out, doing it. En Hey Lover met Boys to Men. Alright, maar nu is het maandag. Betekent een nieuwe artiest op dat welbekende voetstuk. Ook een grondlegger, maar dan op het gebied van Britse UK Garage.

0: Essentials.
1: Mario, Nicki Minaj, Somebody Else in Jamie's Gems. Je luistert Blend, Deanna King en Giveon coming up. Eerst tijd om een artiest bekend te maken waar het deze week om gaat draaien in dit radioprogramma. Het is de man die begon in Southampton. Eigenlijk een beetje als DJ in kleine clubs en zelfs als radio-DJ bij piratenstations. Ja, die liefde voor muziek zat er echt al in. Maar zijn grote passie lag wel echt bij het maken van die muziek, gewoon zelf. En dat deed hij eigenlijk op zijn slaapkamertje, gewoon een laptopje, simpel microfoontje, weet je wel. Totdat hij de boys van Artful Dodge tegenkwam en samen maakten zij hits die echt door miljoenen gewaardeerd werden. Hij was 19 toen hij officieel doorbrak, dus een kleine 25 jaar geleden. Gaat hij ook vieren met een nieuwe tour, waarmee hij ook naar Nederland komt. Volgend jaar staat hij in de AFAS Live in Amsterdam. Ladies and gentlemen, het gaat deze week om Craig David! Oké. Craig David vind ik leuk, omdat hij aan de ene kant hele zwoele R&B-tracks heeft, toch? Een 7 Days en zo vind ik heel lekker, Fill Me In ook lekker. Maar je kan ook met hem naar de club, maar toch met die UK Garage House-achtige tunes van hem. De vraag is heel simpel, welke tracks van hem zijn nou zo iconisch dat als je het over Craig David hebt, dat je die 5 echt wel moet noemen? Tracks die iedereen een keer gehoord moet hebben in dit leven. Laat het even weten via de NPO Luisterapp. Ga naar Blend en stuur je berichtje deze kant op. Hoor je hem zometeen hier als eerste, als toevoeging van de lijst.

0: ga ik even naar de telefoon. Kim, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je gaat er naartoe.
1: Klopt.
0: Oh my god.
1: Ja.
0: Was het moeilijk om kaarten te regelen, of niet?
1: Nou, ik zal je zeggen, ik wilde eigenlijk vrijdag proberen, afgelopen vrijdag. Maar toen kreeg ik een berichtje van een vriend. En die zei, Kim, ik heb kaartjes voor je, ga je overnemen. Ik zei, nou, verkocht. Dus ja, ik heb jou kunnen regelen.
0: Je hebt niet eens moeite hoeven doen, Kim.
1: Nee.
0: Maar dat betekent dus dat mensen in jouw omgeving weten wat voor fan je bent van Craig David.
1: Nou, blijkbaar, ja. Ik vond hem echt heel knap. Ik had ook echt wel een beetje een crush op hem.
0: Oh ja?
1: Dus ja. Ik vond echt een hele knappe jongen. Ja.
0: En als je dan tracks als Seven Days hoort, waarin hij een beetje zo zijn agenda doorneemt, dan denk je, oh, was ik die meid
1: nou,
0: maar.
1: Op die leeftijd luister je niet echt naar de teksten. Pas later denk je,
0: Oh, crack, het ging wel heel snel allemaal, vriend.
1: Ja. Ja, eigenlijk wel, hè.
0: Oké, okay, maar dan
1: tegenwoordig zou die me kunnen denken.
0: Ik weet het niet. Alles met consent, nee, toch?
1: Ja, alles met consent, ja. Precies.
0: Hey, nou, heel veel plezier dan bij dat concert volgend jaar.
1: Duurt nog even.
0: Ja, duurt nog wel even. Ja. Hey, ik ga er dan vanuit dat we Seven Days als eerste moeten toevoegen aan de lijst.
1: Alsjeblieft, ja.
0: Graag gedaan.
1: Dankjewel.

0: jij een goede freestyler zou kunnen zijn. Wat is er?
1: Hey,
0: spit even wat dan.
1: Uh-oh, remix. Uh-oh, dat is wel jammer. Ik dacht, Beyoncé remix.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja.
0: Ja, oh, daar zit wel wat in, ja. Toch? Dat je van winnen naar crazy in love gaat, zeg maar.
1: Uh-oh. Dat je steeds het laatste woord pakt en dan ga je door.
0: Kijk, creatieve mensen hebben we nodig.
1: Ja.
0: In het leven, want anders wordt alles AI.
1: Ik ga dat zo meteen niet doen in de show, vind ik wel hard.
0: Oh, niet creatief zijn, bedoel je?
1: Maar ik vind het wel een leuk idee. Nee, ja, wel creatief.
0: Ja?
1: Maar ieder laatste woord pakken en dan zo door op de volgende track. Al moet ik wel zeggen.
0: Wordplay, ja.
1: Dat ik zo meteen Amy Winehouse gaat draaien.
0: Leuk.
1: Rehab. En dat eindigt met het woordje go. I don't wanna go, go, go. En daarna draai ik Common. En die begint met go.
0: Nou
1: heb ik toch wel mooi gemaakt.
0: Je hebt het al gemaakt.
1: Ik heb het al gedaan.
0: Nou kijk, dit is altijd iets om naar uit te kijken. Nee, maar je moet even voorstellen. Mensen denken dat wij hier binnenkomen en dan een beetje liedjes gaan uitkieken en dan een beetje gaan slap ouwe hoeren.
1: Ja.
0: Is ook wel zo. Maar, heel af en toe ben ik
1: er nog wel eens. Ik was wel bang bij het verhaal. Ik
0: Goed weekend gehad.
1: Ja, best wel. Hey, 36, hè?

0: echt jarig.
1: Nee, ik was echt jarig.
0: Echt waar?
1: Ja, 36 kaarsjes.
0: Nou, dat is een mooie leeftijd. Nog hartstikke jong.
1: Ja.
0: Toch wijs genoeg om iets van het leven te kunnen maken.
1: Werkt hier goed uit nog, toch?
0: 100%. Maar ik voel me een beetje lullig.
1: Je hebt niks voor me gehaald.
0: Ik heb het niet in de agenda staan. Ik zag ook geen activiteit in de groepsapp. Dan moet ik zeggen dat dat sowieso de laatste tijd...
1: Nee, en als ik reageer, dan reageert niemand meer.
0: Oké, okay, dus nee, laten we het niet te persoonlijk maken. Ook. Nou, morgen krijg je nog wat van me dan,
1: ja? Ja. Kan je een liedje voor me zingen?

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Pond. Siana. Graffiti spuiten was hartstikke illegaal in de jaren 80. Deed hij toch? En die tijd van hem groeide uit tot een van de grootste bijnamen in de hip-hop. The Teacher, KRS-One.

0: Eric Eazy-E Wright. Tupac Shakur.
1: Ja, lekker veel hip-hop op de maandagmiddag van Blend, TQ Westside. Met een eerbetoon aan zijn verloren homie Tupac. Al wordt hij niet door iedereen gemist. Ja, in 93 deed hij namelijk iets waardoor de dames van Salt and Pepper.
0: Dedicated to Eric Eazy-E Wright.
1: Ja, lekker veel hip-hop op de maandagmiddag van Blend, TQ Westside. Met een eerbetoon aan zijn verloren homie Tupac. Al wordt hij niet door iedereen gemist. Ja, in 93 deed hij namelijk iets waardoor de dames van Salt and Pepper een deel van hem uit een videoclip.

wisten ze gelijk wie ze wilden hebben. Deze guy had 2 platina albums op zak. Was te zien in de bioscoop met Janet Jackson in Poetic Justice. En eerlijk, ja, ook appetijtelijk om naar te kijken, toch? Tupac Shakur. Maar vlak voor de release van de videoclip werd hij aangeklaagd

kijkt, dan zie je hem nog steeds. Hij ligt op bed namelijk te flikflooien met zalt. Je ziet die Thug Life tattoo heel duidelijk op zijn buik. Dus ja, de ideale man hebben ze nooit gevonden.

band Wild Thoughts van DJ Khaled, Rihanna en Bryson Tiller. Je luistert naar Sianne in de middag. En met zulk lekker weer kan Postman natuurlijk niet lang uitblijven. Vandaag 13, 19 graden. Hierna koelt het weer af, wordt het toch weer wisselvallig. Dus geniet van Blend, want hier zijn we altijd stabiel.

0: Classic R&B, hip-hop en soul. Blend. Twee uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

Too. Ja, de videoclip was een eerbetoon aan zwarte mannen. Denk Dr. Martin Luther King, Stevie Wonder, James Brown. Maar ook Bill Cosby. Ja, het was wel gewoon 2001, hè?

Godfather Part 1. Dit is de remix met Eve en Alicia Keys. Maar goed, het ging eigenlijk lange tijd gelijk op. En de doorslaggevende stem die kwam van Caroline. Rumor has it dat ze is teruggekomen omdat ze Jamie jams in de ochtend miste. toch een tijdverschil. En ik snap het dat je Jamie in de ochtend wil horen. En zij wil het liefst...

Jay-Z op blend. Hey, eet jij wel eens kimchi? Ik heb dat dus meegenomen, ik gooi dat nu door mijn salade. Ik ga toch een partij slecht? Jezus, waarom is het zo heet? Moet alles altijd zo spicy zijn? Ik ben en blijf half wit, half Surinaams en half Iers. En ja, tuurlijk, het is ook een soort island people, but not that kind of island. Spicy food zit niet in onze keuken. Nou ja, dan drink ik in ieder geval wel meer water voor het einde van de dag. LMA's voor je onderweg, 100. Eerst nog even al je frustratie.

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik hoop dat je blend op je oortjes luistert. En anders even de komende 3 minuten geen oogcontact maken. Dit is Color Me Bad. I wanna sex you up.

iedere dag met een iconische uithaal die niemand anders zo goed doet. Even kijken, hij is 1 seconde kort vandaag. Luister goed, vandaag gaat het om deze persoon. Wie is dat? App het me via de NPO Luister-app, naam en track. Als je de track weet te raden, vind ik het hartstikke knap. De persoon kent...

Tot er niet, maar ik heb net wel per ongeluk iets verkeerd gezegd. Dat album van Usher is inderdaad 8701 en niet 8702. My bad, Jeremy en Quentin. Lekker weertje voor dit tijd van het jaar. Graad of 19 tot 22. En goed, af en toe is het buiten bewolkt. Hier op Blend is dat niet anders met flinke namen. Dit is Wolken.

0: Middag bij je aan, dat was Sasha Kiebel met Feel Something. Ik ga zo meteen de boel overdragen aan de helden van de middagshow Bridge the Gap. Dit keer geen Howard zoals je gewend bent op de maandag, maar wel Serginio en een Bridge the Gap alumni. Voordat het zover is, ga ik ook nog even No Worries draaien, Slick Rick, en een van de beste tracks die Destiny's Child ooit heeft gebracht. Maar ik zie ineens een nieuw gezicht binnenkomen, wat
1: ja,
0: leuk!
1: Nora is er weer.
0: Oké, wat vet.
1: Ja, we gaan zo meteen er een gezellige middag van maken met z'n tweetjes. En ik wil je iets vragen.
0: Ja.
1: Kijk jij Love is Blind?
0: De Nederlandse versie?
1: Ja.
0: Nee, ik ben nog niet begonnen eraan.
1: Oh, dan kunnen we niet praten, maar...
0: Nee, jawel, ik wil wel praten, want ik wil dus heel graag meekijken. Alleen ik heb dus geen account op Netflix.
1: Ja, die heb je wel nodig.
0: Oh ja, nou, ik heb soms ook other ways, maar ik zit bij de NPO, dus daar kan ik niet officieel over praten.
1: Ik snap je. Maar ga het kijken, het is echt leuk.
0: Ik heb wel een clip spiraal zien gaan over een gemixt koppeltje.
1: Ja.
0: Wat niet heel lekker was gevallen.
1: Het hoogtepunt van de afgelopen afleveringen, ja.
0: Maar waar gaan die dan zo over hebben?
1: Love is Blind, dat sowieso. We hebben zometeen weer een optie.
0: Nee, maar over Love is Blind, waar gaan jullie het dan over hebben?
1: Over de serie in het algemeen. Ik was best wel van, ja, ik wil het niet checken. Ik hou niet van datingseries. Maar toen zag ik dat mijn vriendin het aan het kijken was. En dan loop je langs en dan blijf je hangen. En dan blijf je op een gegeven moment 5 afleveringen hangen. En dan zit je erin.
0: Nu ben je hooked.
1: Nu ben ik hooked.
0: Oké, maar wie is jouw koppel dan? Voor wie ben je aan het rooten?

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Samen met mij Serginho en vandaag ook met Nora.
2: Woep, woep, woep.
1: Goedemiddag. Leuk dat je er bent.
2: Ja, leuk.
1: Ja, Howard, die is eventjes weg. Die is er morgen weer.
2: Ah, thanks Howard, dat je eventjes weg bent.
1: Dat is alleen wel goed voor jou natuurlijk. Dus mocht je afvragen waar hij is, morgen is hij terug. Hey, je hebt nog een half uur de tijd om je stem uit te brengen op de 2 opties in Goed Gejat. Vandaag hebben we Janet Jackson met Anytime, Anyplace als de original.

0: weten welke van de twee je terug wilt horen door jouw keuze eventjes door te sturen via de NPO Luister app of stem eventjes op de Instagram stories van NPO Blend.
1: NTR Serginio.
0: Zometeen muziek van La Vils, die je hoort met Excited. Maar eerst heb ik Robin Thicke voor je met Magic. En ik ben hier met

0: Phils met Excited en daarvoor hoorde je Robin Thicke met Magic.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Goedemiddag, het is maandag 5 oktober en je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend. Mijn naam is Serginho en ik ben vandaag met Nora.
2: Hallo.
0: Leuk om je weer terug te hebben in de studio's, ja. Binnen een while.
2: Ja, echt hè. Het moet gewoon wekelijks ding worden.
0: Echt man, leuke dingen aan het doen?
2: Zeker, altijd.
0: Vertel, of mag je nog niks vertellen?
2: Ik mag nooit iets vertellen. Nee, ik ben bezig met mijn boek, autobiografisch boek. Die komt in het voorjaar, volgend jaar uit.
0: Hoe werkt dat? Ben je dan zelf heel de dag aan het typen op je...

0: zeg van nou, dit is drukwaardig.
1: Ja.
0: En dan gaat het naar de drukker.
1: Want in mijn hoofd was het altijd dat iemand dan op een stoel gaat zitten, zoals je dat doet bij de psycholoog. En dan loop je helemaal leeg. Dat wordt opgenomen en dat wordt dan later door iemand anders geschreven.
0: Nee, dat is dus een biografie, maar dit is een autobiografie. Dus ik krijg hem zelf. En ik spreek het gewoon in ChatGPT. Verzin een leuk verhaal over mij en dat druk ik dan. Nee, grapje. Hij knikt ook echt zo van.
1: Ik zit te denken van, oké, zijn we daar al beland?
0: Nee, zeker niet. Nee, dat mag niet, maar dat zou ik echt ook echt zwaar cheaten vinden. Nee, ik ben daar dus gewoon een beetje druk mee en alle andere dingetjes. Geen, hoe zeg je dat? Nog geen baanbrekende shizzle of zo.
1: Gewoon je ding aan het doen.
0: Ja, toch?
1: Dat is altijd goed, toch? Hey, ik had het net al eventjes met Siana erover. Ik ben dit weekend in Love is Blind beland. Ik was
0: wat
1: bezig.
0: Is de schade?
1: Nou, dat ga ik je vertellen. Ik was thuis bezig. Ik weet niet meer waar ik mee bezig was. Volgens mij was ik in de keuken iets aan het doen. En mijn vriendin zat in de woonkamer naar Love is Blind te kijken. Nou ja, dan hoor je dus het geluid voorbij komen. En op een gegeven moment denk je, laat me even checken wat er allemaal gebeurt. En van even checken kwam ik in een binge. 5 afleveringen binge.
0: Oh ja, ik ken het.
1: En ik moet zeggen, leuk programma.
0: Vermakelijk?
1: Vermakelijk. Ja. Mensen die elkaar niet kunnen zien, die gaan met elkaar daten. Dus die zitten allebei in een aparte kamer, kunnen met elkaar praten. Ja. Maar die weten niet hoe ze eruit zien.
0: Gewoon hoe mijn ouders getrouwd zijn eigenlijk.
1: Zo kan je het vergelijken, ja. Met de old school moslim manier, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar die mensen die gaan een paar dates met elkaar in gesprek. En dan moeten ze uiteindelijk besluiten, gaan we met elkaar verder of niet?
0: Ja.
1: En als ze met elkaar verder gaan, dan wordt hun uiterlijk onthuld. Nou ja, dat gebeurt dus constant. Maar er was ook één koppel, en dat was een beetje de hot topic van deze week.
0: I know.
1: Waarbij een van de jongens die met een dame aan het daten was, aangaf, ik val niet echt op donkere dames.
0: Nee, volledig getint.
1: Volledig getint.
0: Ik weet niet wat dat betekent, maar ik val niet op volledig getinte dames.
1: Precies. En die dame die was toevallig volledig getint.
0: Maar echt.
1: Maar ze is wel met hem doorgegaan.
0: Ja.
1: En nu zijn ze helemaal verliefd op elkaar. En hij kan zelfs niet van haar afblijven. Dus zijn hele brein was voorgeprogrammeerd op iets wat uiteindelijk gewoon bullshit blijkt te zijn.
0: Ja, ja, en toch gaat zo'n fragment dan viraal. En vraag je als kijker af van, 1, waarom hebben ze dit erin gelaten? Ik snap het wel, het is natuurlijk gewoon vermakelijk, clickbait, gaat viraal. Iedereen wil weten hoe het zit. 2, er ontstaat een hele grote discussie van, ja, dat mag hij toch vinden, dat is toch zijn voorkeur, bladibladibla. Ja. Tot aan hoe dom is zij dat zij nog dit is aangaan en nu zelfs nog verliefd is.
1: Ja.
0: Ik denk dat je gewoon moet laten, man. Ja, het is ook gewoon entertainment, hè. Ik bedoel,
1: dat is het ook aan het einde van de dag.
0: Moet ook niet doen alsof dat daar de toekomstige minister-president zit. Iedereen wil weten hoe het zit. 2, er ontstaat een hele grote discussie van, ja, dat mag hij toch vinden, dat is toch zijn voorkeur, bladibladibla. Ja. Tot aan hoe dom is zij dat zij nog dit is aangaan en nu zelfs nog verliefd is.
1: Ja.
0: Ik denk dat je gewoon moet laten, man. Ja, het is ook gewoon entertainment, hè. Ik bedoel,
1: dat is het ook aan het einde van de dag.
0: Moet ook niet doen alsof dat daar de toekomstige minister-president zit.
1: Ja.

0: Maar online, je ziet ook wel nieuwe dingen ontstaan. Mensen die een andere kijk hebben gekregen op zichzelf ook. Die heb ik ook voorbij zien komen.
1: Ja.
0: Dus het is toch ergens goed voor.
1: Zeker.
0: Dus ja, mocht je Love is Blind niet gezien hebben... van mij af is het toch wel een aanrader.
1: Gaan dus, we nu ook Stevie Wonder draaien of wat? Zo flauw.
0: Die is echt flauw. Stevie Wonder. Ja, nee, ja, we zitten hier tot 6 uur samen, Nora.
1: Ja, gezellig.
0: We spelen
1: succes,
0: zo de nieuwsquiz.
1: Ja.
0: Gaat goed komen, gaat goed komen. We spelen zo de nieuwsquiz. Ja, ik weet niet of je het nieuws een beetje gevolgd hebt... maar dat is wel handig altijd bij het spel. We bellen straks met Mitchell Esaias. Want die heeft een lintje gekregen... maar die gaat hem ook weer teruggeven. Ja, ik ben heel benieuwd waarom dat zo is gegaan... en hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar daar hebben we het zo meteen over. Ook muziek. Whitney Houston hoor je zo met I'm Your Baby Tonight. Maar eerst heb ik Blackstreet klaarstaan met You Blow My Mind.
2: Yeah. I just can't get enough of your love, baby. Just a touch. You make me feel so good. You blow my mind.

0: onderdeel van het gezin.
1: Ja?
0: Mijn moeder die luisterde echt alleen maar naar Whitney Houston gewoon. Ze moest ook huilen op de dag dat ze overleden was.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Dat was wel echt een vaste stem bij ons thuis. Echt,
1: ja, mooi. Icoon.
0: Iconisch inderdaad. Het is tijd voor het spel die we elke dag spelen. Oh, waar wij getest worden op onze dagelijkse actualiteitenkennis.
1: We gaan het zien, zeg.
0: We gaan het zien.
2: De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: En de persoon die dat doet, dat is de quizmaster, maar ook producer van de show, Silvino.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Ik heb weer wat vragen voor jullie.
1: Oké. Okay.
3: En ze zijn lastig vandaag, ik zeg het alvast. Oh. Maar ik wil eerst van jullie weten, voor welke track spelen jullie?
0: Goeie vraag. Ik ga voor Wale met Love Hating.
3: Goeie track.
1: Ik ben even aan het kijken welke opties heb ik. Welke opties?
3: Ik ga voor je kijken. Ik zie Justin Timberlake.
1: Confessions?
0: Ja.
1: Van Usher.
0: Goeie.
3: Ah, oké.
0: Okay. Nou, ja, gaan we daarvoor, toch?
3: Ja, ik vind het eigenlijk wel een leuke track. Ik hoop dat je wint, Nora. ik ben gewoon partijdig.
1: gaan we.
3: Vraag 1.
1: Yes.
3: In Nieuw-Zeeland is de Wetapunga gered van de ondergang. Maar wat is de Wetapunga? Is dat A, het alleroudste nog varende schip ter wereld? B, een van de zwaarste insecten ter wereld? Of C, een wereldberoemd pretpark met 8 banen die Nora. Onder water gaan? Nora.
1: Ik zeg B.
3: Ja, dat is goed.
1: Gewoon wild guess, hè?
3: Het is een insect de grootte van een hand.
1: Oh.
3: Dus dat is echt huge.
1: Gewoon huisdieren.
3: En ze hebben er nu 10.000 uitgezet in de hoop dat ze weer zich gaan verder gaan verspreiden.
1: Want ze zijn belangrijk voor de chain.
0: Natuur.
3: Ecosysteem en dat soort dingen. Ik vind ze vooral eng. Dus google het, zou ik zeggen.
0: Ik wil niet mieren, bla bla bla. Maar Nora die heeft te vroeg de naam geroepen, hè?
3: Oh, dat wacht dan.
1: Ik dacht, hij is... Mag je naam roepen?
0: Wanneer hij helemaal klaar is, maar...
1: Hij was klaar, hè? 3 opties, toch?
3: Nou, ik zat nog in mijn antwoorden.
1: Oh, sorry.
0: Maar hij telt.
3: Oké.
0: Okay. We zijn coulant.
1: Jij wilde sowieso A zeggen.
3: Dus laten we de vraag afmaken en dan pas...
1: Oké.
3: Komt-ie, vraag 2. Er is een kans dat kinderen in het Verenigd Koninkrijk binnenkort niet naar school kunnen.
1: Mm-hmm.
3: Maar wat is de reden daarvan? Is er A, een lerarentekort in het Verenigd Koninkrijk? B, kinderen die dragen daar schooluniformen en verschillende leveranciers die zijn failliet gegaan. Dus, en ze hebben een hele belangrijke regel daar. Geen uniform is geen school. Of C, door de hoge dieselprijzen rijden er geen schoolbussen.
0: Sergio.
1: Nora.
0: Ja, ik denk misschien wel B.
3: Het zijn niet de schooluniformen. Nora.
1: Ja, we hebben de rellen gezien, bro. A.
3: A. Zeker niet. Dat was in Frankrijk volgens mij, die rennen.
1: Benzineprijzen?
3: Ja, de dieselprijzen die zijn enorm hoog. En de schoolbussen die rijden op diesel. Dus de bedrijven erachter hebben gezegd... als die prijzen blijven stijgen, dan gaan we niet meer rijden.
1: Zie je wat er gebeurt als je links rijdt? Nee. Zomaar.
3: Dus het blijft 1-0 voor Nora. Dan gaan we naar vraag 3. Een medewerker van een kledingmagazijn die krijgt ruim €10.000 terug... omdat hij ten onrechte is ontslagen. Maar waarom werd de man in eerste instantie ontslagen? Is dat A, hij zou zijn hond hebben meegenomen naar het werk... maar dat klopte helemaal niet? B, hij zou zijn tweelingbroer een shift voor hem hebben laten overnemen... omdat hij zelf niet kon die dag?
1: Genius.
3: Of C, hij zou dure merkonderbroeken hebben gestolen... maar achteraf bleek het gewoon zijn eigen onderbroeken te zijn.
0: Serginho.
3: Oeh, Serginho was eerder.
0: B...
3: Ga niet lekker vandaag, nee.
1: C.
3: C?
1: Ja.
3: Dat is goed.
0: Toch? Hey.
1: Ik wist niet dat het om onderbroeken ging. Maar ik had wel zoiets meegekregen dat die 10K nog...
3: Klopt, hij zou onderbroeken gestolen hebben... maar hij kon aantonen dat ze eigen onderbroeken waren.
0: Okay.
3: Dus de rechter heeft bepaald dat de ontslag onterecht was... en hij kreeg nu dus €10.000.
0: Damn.
1: Ja, ik zou gewoon die onderbroeken terugsturen. Hier. Eet het.
0: Waar gaan we naar luisteren, Nora?
1: Ja, enerzijds wil ik jou gunnen, omdat ik denk... je bent broodkie, maar we gaan gewoon voor Usher Confession.
0: Ik ben er alleen maar blij mee, hoor.
1: Yay.
0: Ik vind hem ook super lekker, dus alleen maar lekker. En zometeen bellen we met Mitchell Esaias over het inleveren van zijn lintje. En je kan nog steeds stemmen op de 2 opties in Goed Gejat. Dus

0: Nora, het is hier in de studio zo warm.
1: Oh, niet
0: dit,
1: te doen.
0: Dit nummer past gewoon precies bij onze situatie hier.
1: Smelt gewoon.
0: Just breathe. Hey, Mitchell Esaias, medeoprichter van de Black Archives en New Urban Collective, levert zijn koninklijke onderscheiding in. Hij kreeg in 2023 een lintje voor zijn maatschappelijke inzet, maar wil het niet meer dragen vanwege de uitkomsten van het onderzoek naar de koloniale rol van het Huis Oranje-Nassau. Ja, het onderzoek keek naar de betrokkenheid van het Nederlandse Koningshuis bij het koloniale verleden en de slavernij. En nu blijkt dat leden van het Koningshuis een actieve rol speelden en financieel profiteerden van het koloniale systeem.
1: Shocker.
0: Verrassing, maar niet heus.
1: Nee.
0: We hebben hem aan de lijn. Mitchell, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Hey Mitchell, toen je in 2023 het lintje kreeg, had je daar al dubbele gevoelens bij. En toch besloot je het te accepteren. Wat is er sindsdien veranderd waardoor je nu zegt, ik wil dit lintje niet meer?
2: Ja, het ligt wat genuanceerder. Ik ben een beetje in de val gelokt. Vlak voor Koningsdag werd ik ergens naartoe gelokt met een smoesje.
0: Okay.
2: Ik het podium op en opeens kreeg ik een lintje.
1: Oh,
2: en het bleek dat mijn familie allerlei mensen zich hadden ingespannen om ervoor te zorgen dat ik dat lintje zou krijgen. Dus
1: wow.
2: Ik heb helemaal niks met het Koningshuis, maar omdat mijn familie en allerlei mensen zoveel inzet hadden getoond, dacht ik oké, het is een mooie vorm van erkenning, laat het maar houden.
0: Ja.
2: En de tweede reden is dat voor het eerst in de geschiedenis mensen een lintje terug hadden gestuurd omdat ik een had gekregen. Dus een hele groep racisten heeft een lintje opgestuurd. Dus toen dacht ik, oké, nou, dat geeft het nog een beetje glans.
1: Wauw.
0: Wow.
1: Begrijp ik goed uit jouw verhaal dat als je van tevoren wist dat je een lintje zou krijgen, dat je niet naar het podium was gegaan?
2: Dat ik er wel twee keer over nagedacht heb.
1: Oké.
0: Ja, het onderzoek bevestigt volgens jou wat al langer bekend was. Het Koningshuis was actief betrokken en profiteerde van slavernij en kolonialisme. Wat raakt jou het meest van wat er nu op papier staat?
2: Ja, in principe, ik moet het onderzoek nog goed lezen. Dat wil ik wel gezegd hebben. Maar ik heb wel de conclusies gelezen. Ik heb de presentatie gedeeltelijk meegekregen.
0: Ja.
2: En wat denk ik mij het meest raakte was dat ik op dat exacte moment van de presentatie in een dorp in Ghana was, genaamd Kurmanti of Kurmanti.
0: Ja.
2: En ik ben hier in Ghana afgelopen maand geweest voor onderzoek, om een podcast te maken over de geschiedenis van slavernijverleden en de impact daarvan in Ghana.
0: Ja.
2: En dat is precies naast een fort, waar dus letterlijk mensen zijn verhandeld, vrouwen zijn verkracht. Onze identiteit en cultuur is afgenomen. Dus om dat op dat moment te zien en horen, dacht van nee, ik wil hier helemaal niks mee te maken hebben. Ik leef dat lintje in.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja, dat is een goede onderbouwing, denk ik.
1: Ja, ik vind het een keiharde statement.
0: Een keiharde statement, inderdaad.
1: Persoonlijk. En vind je ook dat de koning daar naartoe moet om bijvoorbeeld in gesprek te gaan?
2: Ja, dat heb ik ook in mijn statement geschreven.
0: Ja.
2: Een tweede reden dat ik het heb ingeleverd is dat ik wel goed vind dat het onderzoek is gedaan. Dat wil ik ook gezegd hebben.
0: Ja.
2: Maar wat je vaak ziet in Nederland is dat als er problemen zijn, ik zag vandaag in het nieuws over het UWV, sprake van racisme. Ja. Nou ja, dan doen ze onderzoek, ze maken excuses, maar vervolgens gebeurt er niks. Ja. Dus heb ik zoiets van, ja, wat hebben we echt aan het onderzoek? Ja. Behalve voor een paar wetenschappers en mensen die dat interessant vinden. De mensen die er nog last van hebben, hebben er eigenlijk dan niks aan. Dus ik vind, de koning moet hier naartoe komen, excuses maken, vooral herstelbeleid gaan invoeren.
1: Ja, oké. En hoe zou dat herstelbeleid eruit zien, volgens jou, Mitchell?
2: In Nederland hebben we met het collectief Zwart Manifest een heel plan opgesteld in Amsterdam. We zijn bezig met een plan, een nationale route naar herstel voor de nationale context van Nederland. En in Ghana is de situatie natuurlijk anders. Ik heb met eigen ogen gezien, weet je, mensen leven best wel economisch minder sterke omstandigheden. Ik hou niet van het woord armoede.
1: Ja.
2: Want ja, weet je, infrastructuur, sanitair, gewoon basisbehoeften zoals toiletten, die hebben heel veel mensen niet eens.
0: Ja.
2: Tegelijkertijd, qua cultuur en identiteit, is het een heel trots volk. Maar ik denk, steek een deel van die miljoenen jouw voorouders hebben verdiend in de infrastructuur hier. Om het op een bepaalde manier toch recht te trekken.
1: Want begrijp ik goed dat je zegt dat het koloniale verleden, de rol die Nederland daarin heeft gespeeld, heeft nu bijgedragen aan hoe het nu gaat in Ghana?
2: Ja, absoluut. Okay. Ik zal niet zeggen dat het natuurlijk alleen daardoor komt. Nee, okay. Je hebt ook nog de koloniale periode gehad. Je hebt ook wat mismanagement en correctie. Maar het heeft wel degelijk impact gehad. Weet je, als we het hebben over Nederland, zijn er meer dan 600.000 Afrikanen weggehaald. En ik heb dit gesprek ook met mensen hier gevoerd. En wat zij zeiden is van ja, vaak is de focus op de mensen in de diaspora.
3: Ja.
2: Maar hier zijn het gezinnen die uit elkaar zijn gerukt. Weet je, de sterkste mannen, vrouwen, kinderen die opeens gekidnapt zijn of verkocht zijn.
3: Ja.
2: Ja, als dat honderden jaren gebeurt, heeft het natuurlijk impact op de mensen en de economie hier.
1: Echt, daar word je toch woedend van als je
3: dat
1: zo hoort.
3: Ja, dat is gewoon echt lelijk.
2: Ja,
3: en dat we daar ook op school zo weinig over geleerd hebben, dat is gewoon echt kwalijk.
1: Dan heb je mannen zoals Mitchell. Jij krijgt van mij een lintje voor het inleveren van dat lintje, echt waar.
2: Dankjewel. Ik draag mijn NPO-brand lintje liever dan zo.
3: Keihard. En dan kunnen die mensen die hun lintje terug hebben gestuurd omdat jij je lintje kreeg, hem weer terug gaan kleven.
2: Inderdaad, dat is een hele simpel.
3: Mitchell, dankjewel voor je tijd en voor dit gesprek. En heel veel succes daar in Ghana. En hopelijk zien we je snel weer in Nederland.
2: Ja, ik ben er binnenkort weer. Bedankt.
3: En succes met het terugsturen
1: succes.
3: Van je lintje.
2: Ja, en succes met de hitte.
3: Dankjewel. Janet Jackson, All Right, hoor je hier op NPO Blend. En ook Nas met The World Is Yours. Yeah.

0: Ja, de wereld is helemaal van jou. En,
1: van mij.
0: Ja, Nora, jij zit me net allemaal te vertellen over muziek van AI.
1: AI. Ik ga er wel goed op, hoor, sommige.
0: Ik ben het met je eens. Sommige tracks zijn wel echt hard.
1: Ja,
0: dat
1: toch?
0: Je denkt van, wauw, dit klinkt gewoon echt als een artiest. Ja. Maar dan is het gewoon de computer.
1: Ja, maar ik vind wel dat we er strenger op moeten zijn met z'n allen. Want er zijn echt zoveel goede artiesten die keihard werken dag en nacht om echt mooie dingen te maken. En het mag niet zo zijn dat AI dat
0: overneemt.
1: Ja, snap je?
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. We zijn aangekomen bij Goed Gejat. En dat is het moment dat we jouw keuze nodig hebben. Want we hebben je eerder twee fragmenten laten horen van twee tracks, waarvan de ene het origineel is en de andere het origineel heeft gesampled. En het origineel is vandaag van Janet Jackson met Anytime, Any Place.

0: ik ben altijd benieuwd waar je naar...
1: Oh my god.
0: Waar je keuze naar uitgaat.
1: Het origineel is wel echt snoesvest, man. Ik hou van Janet, hè. Het is echt niet om lelijk te doen, maar dit is wel...
0: Het is niet de vibe voor nu, zeg maar.
1: Nee, man. Helemaal niet als je achter het stuur zit en aan een hele dag werken. Nee, kies alsjeblieft voor Kendrick Lamar en Drake.
0: Ik ben met je, maar uiteindelijk gaat het om de luisteraar.
1: Ja, I know.
0: Laten we even gaan checken.
1: Ik hou mijn hart vast.
0: Op Janet Jackson met Anytime, Anyplace hebben onder andere gestemd Mila, Dané en Hugo. Mm-hmm. Maar Tarik, Johnson en Reginho die stemden voor Kendrick Lamar met Poetic Justice. De meeste stemmen gaan met 56% naar Janet Jackson met Anytime, Anyplace. Maar, okay. Ik ga je geruststellen.
1: Zet je energiedrink klaar in de auto.
0: Ik ga je geruststellen.
1: Ja.
0: De versie die Kendrick Lamar gesampled heeft... is niet de versie die wij hier in het systeem hebben.
1: Okay.
0: Deze is toch iets meer op tempo en minder slaperig.
1: Okay, thank
0: dus
1: God.
0: Je hoeft geen energy te pakken als je hem niet hebt.
1: Maar, ik vind dit echt slaperig, hoor. Maar
0: ja,
1: komt goed.
0: Ja,
1: komt.
0: Ja, ergens
1: ik ga
0: wel.
1: Genieten, ik ga genieten.
0: Ergens wel, maar niet zo erg als die andere versie. Dus

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard. En in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, nog een uurtje Bridge the Gap tot 6 uur. Serginho en Nora hier op je radio. Zometeen hebben wij een open spot in de playlist. En het thema van vandaag is: welk nummer laat jou denken aan een van je oude docenten?
2: Ja, want het is vandaag dag van de docenten, toch?
1: Ja, precies. Ja.
2: Hoor je één van mijn oude docenten? Die van mij waren echt grof, man. Zeg je eerlijk. Denken moet je overlaten aan mensen die dat kunnen, Nora. Goed, bladzijde 50 van je biologie.
1: We gaan het er zo meteen over hebben. Ja, voorbeelden. Jackson 5, ABC. Move, bitch, get out the way.
2: Precies die.
1: Naast. I Can, Michael Jackson, Man in the Mirror. Ja, laat eventjes weten welke tracker bij jou naar boven komt als je aan je oude docenten denkt. En misschien hoor je die dan zo meteen terug.
3: NTR, Serginho.
1: En Nora. Ja, zo meteen Chris Brown en Liam Thomas heb ik voor je. Maar eerst Casey en JoJo. Dit

0: Brown en Liam Thomas met Fallin. Ja, had je het verhaal van Chris Brown meegekregen met betrekking tot zijn schoonmaakster?
1: Wat heb hij nou weer gedaan?
0: Nou ja, zijn huishoudster moet ik zeggen. Zijn huishoudster die werd aangevallen door zijn hond toen Chris Brown op tour was.
1: Oh joh.
0: Maar zij heeft Chris Brown daarvoor aangeklaagd.
1: Of course.
0: En uiteindelijk heeft zij de rechtszaak gewonnen. En moet hij dus alle inkomsten van de tour samen met Usher moest hij afstaan aan deze vrouw. Ik weet even het getal niet meer uit het hoofd, maar het ging echt om meer dan 10 miljoen.
1: Wow, joh.
0: En
1: heftig.
0: Hij is dat toen gaan aanvechten. En ik zag dus van de week dat hij het bedrag heeft kunnen halveren. Dus dat zit nu rond de 5, 6 miljoen.
1: Ook niet verkeerd voor een hondenbijt.
0: Precies.
1: Ik dus laat me graag bijten hoor, kom maar.
0: Hé, hey, stuur 3 honden voor me. Maar die huishoudster is nu gewoon cool. Dus ik denk dat ze ook gewoon ontslag genomen heeft.
1: Ja, maar denk je dat ze nog dat ze daar nog welkom is?
0: Dat ook niet. Jezus. Natuurlijk.
1: Ja, ik weet niet wat ik daarvan vind. Ik lullig dat je gebeten bent, maar ja, omdat gelijk denk hij heeft monies, dus hij gaat maar dokken of zo. Ik weet niet. Wow.
0: Maar die huishoudster is nu gewoon cool. Dus ik denk dat ze ook gewoon ontslag genomen heeft.
1: Ja, maar denk je dat ze nog dat ze daar nog welkom is?
0: Dat ook niet. Jezus. Natuurlijk.
1: Ja, ik weet niet wat ik daarvan vind. Ik lullig dat je gebeten bent, maar ja, omdat gelijk denk hij heeft monies, dus hij gaat maar dokken of zo. Ik weet niet.
0: Beetje lelijk.
1: Beetje lelijk.

0: En die willen we graag invullen met een track die jou laat denken aan een van je oude docenten. Dus stuur die track door in de NPO Luister-app. Titel van de track, naam van de artiest en even in het kort waarom die track jou aan je docent laat denken. En misschien hoor je die dan zo meteen terug. Even kijken, wat gaan we nog meer doen? We gaan ook eventjes onze eigen schoolverhalen zo delen, Nora.
1: Oh god, ben je ready?
0: Je hebt er vast wel genoeg.
1: Ja, veel op de gang gezeten, vriend.
0: Dat zie je ook veel.
1: Snauw je?
0: Nee, ik heb ook wel wat leuke verhalen. Dus laten we daar ook eventjes kort over hebben. Muziek ook. The Roots hoor je zo meteen samen met Erykah Badu. Maar eerst heb ik de artiest die jij underrated noemde de vorige keer. Of overrated.
1: Overrated. Alicia Keys.
0: Overrated.
1: Ja, joh. Echt, ze kan goed zingen, maar doe even normaal.
0: Ik was echt in shock toen je dat zei.
1: Ik weet het. Heel veel mensen. Ja, het is gewoon een taste thing, denk ik.
0: Nou ja, je hoort er nu in ieder geval met Girlfriend. Dit is NPO Blend.

0: The Roots en Erykah Badu met You Got Me. Hey Nora, we hadden het al eventjes kort over docenten, school. Je zei, ik zat vaak op de gang.
1: Ja, man.
0: Laten we even teruggaan naar die tijd. Hoe was Nora op de, laat ik zeggen, basisschool?
1: Ja, ik was druk, brutaal. Maar ik zat op speciaal onderwijs. En ik moet zeggen, daar was ik toch echt een van de lievertjes, hoor. Als ik het vergelijk met het gedrag van anderen.
0: Ja.
1: Kinderen gingen ver met bijzonder gedrag. Echt, die zochten wel de grenzen op, moet ik je zeggen.
0: Maar jij wist van, oké, die grens, dat is voor mij te ver.
1: Ja, ik was gewoon vooral druk in mijn doen en laten. Ja. Grote mond en zo, maar niet dat ik... Ik weet nog een keertje, een klasgenoot mocht koffie... Iedereen vindt het leuk om koffie te halen voor de leerkracht. Dus wij gingen koffie halen en we hadden een hele grote aquarium... met allemaal van die visjes erin. Ja. En één zo'n kindje dacht, nou, dan grijp ik even een goudvis uit die aquarium... en gooi ik het in de koffie van de juf. Dus de juf neemt een paar slokken en op een gegeven moment ziet ze dat visje... helemaal kapot gebrand natuurlijk.
0: Zo.
1: Jongen van school gestuurd en ik was betrokken, want ik ging mee koffie halen. Maar ik had dat echt niet gezien. Uiteindelijk mijn vader op school en wij opgelost. Maar dat soort verhalen ken ik. Het gaat veel verder dan alleen maar punaise op een stoel nat maken. Gewoon een fucking goudvis.
0: Ja, crazy. Maar dat zijn wel van die dingen die je voor altijd bij zullen blijven, toch?
1: Ja.
0: In die tijd maak je dingen mee en dat blijft gewoon op een of andere manier altijd fris in je geheugen zitten.
1: Snap je? Vertel.
0: Ja, ik heb ook veel dingen meegemaakt, hoor, op school. Maar ik zat net op de redactie en ik was met een pen aan het schrijven, wat ik eigenlijk vrij weinig doe.
1: Ja.
0: En
1: wennen.
0: Heel erg wennen weer. Maar toen moest ik ook gelijk weer aan een verhaal van school denken. Want ik zat een keer te praten tijdens de les met een klasgenoot. En we mochten niet praten.
1: Mm.
0: Dus de docent zei van... Hey, Serginho, wat heb ik nou gezegd? Niet praten. Dus ik zeg, ja, mijn pen was leeg, dus ik vroeg om een pen. Oh, jij komt naar school zonder pen.
1: Oh,
0: vind je dat
1: God.
0: Verstandig?
1: Well, you can't win. Gewoon.
0: Je kan gewoon niet winnen. Ik zeg, ik heb wel een pen, maar hij is leeg. Ja, maar je moet minimaal 2 pennen hebben.
1: Ja,
0: voor
1: maar
0: het
1: ik
0: geval
1: heb zoveel
0: dat
1: geschreven. Ik heb zoveel aantekeningen gemaakt, meester.
0: Dus dat soort dingen had ik heel vaak. Maar verder was ik gewoon een hele lieve, rustige jongen.
1: Had je altijd alles netjes bij je?
0: Meestal wel.
1: Passer en zo, en lineaal.
0: Nee,
1: en
0: dat
1: gum,
0: niet.
1: En
0: dat niet. Ik had altijd wel iets wat ontbrak, wat je dan net nodig had.
1: Karakter, nee. Zo
0: ook dat,
1: nee,
0: ook dat.
1: Nee.
0: Nee, maar verder was het gewoon een... Oké, tijd. Het was gewoon prima.
1: Ja, ik weet niet. Hadden we meer respect voor de leerkrachten dan nu, denk je?
0: Ik weet niet hoe het nu is. Maar wat ik heb begrepen is dat kinderen wel heel lastig geworden zijn.
1: Ja,
0: ik heb een buurvrouw die docent is. En die vertelde laatst dat docenten heel veel te maken krijgen met ouders... die voor elk klein dingetje gaan bellen of langskomen...
1: En ik vroeger... wat mijn vader zei tegen docenten. Als ze vervelend is, smekt er. Maar hij meende het echt. Hè? Ja. In Marokko is dat gewoon zo. Als je vervelend bent, krijg je gewoon een klap om je oren.
0: Die toestemming kregen ze vroeger gewoon, ja.
1: Dus, jeetje.
0: En dat hield je ook geheim als je thuis kwam. Want je wist, als ik dit nu ga vertellen, krijg ik hier nog een keer.
1: Want dat is altijd mijn schuld.
0: Maar alles wat met schooltijd te maken heeft... daarvoor zijn wij nu op zoek naar... Een track. Want wij willen graag weten welke track jou doet denken aan een van jouw vroegere docenten. Dus komt er een track bij jou naar boven? Laat het dan gelijk eventjes weten. Via de NPO Luister-app in een berichtje of een voice-memo. Ik zie dat er al best wel wat binnenkomt op dit moment.
1: Nice.
0: Dus we hebben zo meteen eventjes wat te doen, Nora.
1: Oh, ik ben heel benieuwd. Ik ga zo even met je meelezen.
0: We moeten een keuze gaan maken. Dus laten we dat eventjes gaan bespreken in de tussentijd. Zometeen draai ik Justin Timberlake en JC met Suit & Tie. Maar eerst heb ik Wale voor je met Love Hating.

0: en Sandu met Love Hating. Ja, van jezelf klein houden naar voluit jezelf zijn. Maker en performer Shirella Gessel vertelt in de voorstelling Kinky Kring Kring een persoonlijk verhaal over queer zijn, haar Surinaamse roots, spiritualiteit en de zoektocht naar vrijheid. Ja, kinky, dat betekent veranderen, verandering. En kring kring is schoon schoon. Maar wat er echt mee bedoeld wordt, ja, dat kunnen we Shirella natuurlijk het beste zelf vragen. Goedemiddag, Shirella.
1: Goedemiddag, hi.
0: Wat betekent de titel Kinky Kring Kring?
2: Oh, dat lach je.
1: Ja, omdat ik zelf ook zo zat met die vertaling. Dus ik hoor je helemaal.
0: Ja.
1: Maar hoe ik het interpreteer, want San Antonio is natuurlijk een hele poëtische taal die je op verschillende manieren kan interpreteren. Maar eigenlijk ja, verandering, transformatie naar oprechtheid. Like je true kring, like wat je zegt, schoon, maar like
0: een soort van transformatie van een ja, kwetsbaar kind naar een uitgesproken volwassene.
1: Juist.
2: Nice.
0: Oké dan.
2: Wow.
0: Hoe zit de show in elkaar?
1: Wel, redelijk, ja. Eigenlijk moet je gewoon komen kijken, maar goed.
0: Lijkt me leuk.
2: Fixkaartjes, nee.
1: bel me. Het is fragmentarisch. Fragmentarisch om, ja, vanuit herinnering, associatief, dus niet recht toe, recht aan en chronologische volgorde, maar meer zoals wat ik ken vanuit afrocentrisme, circulair, een circulaire lijn vertelt. En met dus rap, dans, paaldans.
2: Spoken word. Ik ben daar. Je had me bij
1: Right?
0: Oké.
2: Nee. Mooi.
1: Ja.
0: Mooi. Ja, sowieso heel mooi. Ik zit meteen te denken, het is natuurlijk een verhaal over jouw levensloop ook. Wanneer begon je jezelf als kind eigenlijk in te houden? Want dat is natuurlijk ook een onderdeel van het verhaal.
1: Klopt. Het begon al best wel vroeg. I would say rond mijn vierde, vijfde jaar. Wanneer je zeg maar wat meer bewust wordt van jezelf en je omgeving. En het was een beetje een broeiertijd voor mij. Dus mijn gevoeligheid die naar boven kwam. Veel huilen, et cetera. Veel vragen stellen. Ja.
2: En had dat veel te maken met bijvoorbeeld je queer identiteit? Of is dat gewoon onderdeel van wie je bent? Dat je altijd een beetje klein gehouden voelde?
1: Meer optie 2, I would say. Ik was toen nog niet zo bewust van queer zijn of queer identiteit in general. Mm-hmm. Maar het klein gehouden, voel of jezelf op een gegeven moment zelf klein houden. Omdat ik voelde van ja, die gevoeligheid, daar is niet zoveel ruimte voor. Of dat groots dromen, daar is niet zoveel ruimte voor. Dus ja, eigenlijk vanaf dan al aanleren om jezelf dan in te houden en klein te houden. En,
2: ja, en op een gegeven moment dacht je van fuck it, ik ga leven zoals ik dat wil en ik ga me voor niemand meer klein houden. Daar heb je ook voorstellingen over gemaakt waarin je ook best wel heftige dingen deelt, denk ik, over je opvoeding. En je ouders zijn komen kijken.
1: Ja, zeker.
2: Ik ga kapot van stress, alleen hierom al. Maar hoe was dit voor jou?
1: Ik vond het ook wel spannend, want ik dacht ook van ja, oké, dus mijn ouders gaan ook hier paaldansen en zo. Hoe gaat dat zijn? En over de delen die ik zelf niet zo fijn vond als kind, maar dan vanuit het perspectief van een kind ook. Ik heb hele fijne ouders en ik kan echt met alles over alles met ze praten. Dus voor de voorstelling ook gesproken en daarna. En eigenlijk, ja, ze zijn gewoon kapot trots.
2: Ah, dat vind ik.
0: Dat is
2: heel
0: het
2: mooi
0: mooiste toe, natuurlijk. Ja. Dat je gewoon wel gewoon voelt dat het gewaardeerd wordt. En dat je, je groei, wat je in die voorstelling laat zien, omarmd wordt door je familie.
2: Ja.
0: Dat lijkt me echt heel fijn.
1: Ja, echt vooraf ook blessings gekregen van oké. Het is belangrijk dat jij jouw perspectief deelt. Dus doe dat. Blessings. Ja. Dus gewoon, ik zie je
0: heel mooi. En ik, natuurlijk is het leuk als je familie komt kijken, maar ik denk dat het ook vooral de bedoeling is dat je de juiste mensen bereikt om te komen kijken. Het is natuurlijk altijd leuk als er mensen in de zaal zitten die jouw verhaal mooi vinden en het ermee eens zijn. Ja. Maar ik denk dat het ook heel mooi is als je mensen naar de zaal kan halen die misschien helemaal niks hebben met queerness en
2: identiteit. Ja.
0: En die dan na de show naar buiten lopen en denken, hey, ik vind het eigenlijk wel
2: mooi. Ik heb iets geleerd.
0: Ja. Hoe ga je die mensen naar de zaal trekken?
1: Dat is een goede vraag. Ik heb ze ook al in de zaal gehad. Ik ben al begonnen met toeren. En het was zo tof. Gewoon na de show. Mensen of het nou. Want ik ben zelf dus Afro-Surinaams queer. Dus en vanuit dat perspectief maak ik ook. Maar om dan een oudere witte man die naar je toe komt. Of een oudere Surinaamse vrouw. En oh ja, wat echt geweldig. En ik voelde dit en ik zag dit. En wauw, en hoe je transformeerde. En
2: mooi.
1: Ik voel van alles hierbij voor mezelf ook. Dus eigenlijk is dit een oproep aan iedereen die zich klein gehouden voelt, bewust of onbewust. En die eigenlijk meer ruimte wil om zichzelf te onderzoeken, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, volgens mij is dat goed gelukt.
0: Dat is goed gelukt, wil ik net zeggen, als het zo allemaal verlopen is.
2: Ja.
0: Shirella, ik kan me goed voorstellen dat je deze ontwikkelingen nu vertelt op het podium. Maar als je nu kijkt naar het kind dat je ooit was en naar de persoon die je nu bent, waar ben je dan zelf het meest trots op?
1: Heel veel. Maar ik denk toch het meest trots op dat ik ben blijven dromen.
2: Wauw. Dat vind ik echt heel mooi. Ik hoop ook dat een ieder die luistert dat blijft doen.
0: Dat is heel belangrijk, ja. Komende vrijdag speel je in Rotterdam in het Maaspodium. Tickets voor Kinky Kring Kring zijn verkrijgbaar via de websites van de speellocaties. Dus als mensen erbij willen zijn, kunnen ze dan nog komen aankomende show in Rotterdam?
1: Ja, zeker. Op Maaspodium, de website van hun.
0: Ja.
1: Maar ook op de website van het Bijlmer Park Theater. Daar kun je dan alle data zien van de hele tour. En ook alle kaartjes kopen voor alle theaters.
0: Heel mooi. Bijlmer
2: Park Theater dus.
0: Shirella Gessel, hartstikke bedankt voor je tijd. En
2: break a leg, hè?
0: Rock it.
2: Rock it.
1: Thank you, bedankt.
0: Dankjewel, fijne dag. Doei.
1: Fijne dag, doei.

0: op NPO Blend tijdens Bridge the Gap. En ja, aan het begin van de show toen hadden we het al eventjes over het feit dat het vandaag de dag van de docenten is. En daarvoor waren wij op zoek naar een track die jou liet denken aan een van je oude docenten.
1: Het stroomde binnen, hè?
0: Het stroomde binnen, inderdaad. Ja. Het is,
1: en Rob is een beetje boos op mij, maar geniet van je dag, Rob.
0: We komen zo bij Rob. Laten we eerst eventjes naar... Rob, daar begon het inderdaad. Rob die begon eerst met zeuren dat jij het nummer van Janet slaperig vond.
1: Mensen.
0: Ja, hij zegt, dan vraag ik me af of je het wel begrepen hebt.
1: Nee,
0: sexy nummers zijn zelden op tempo.
1: Dankjewel, Rob.
0: Pure Leuk nostalgie ook. Voor mensen van 45 plus. Generatiekloof je wellicht.
1: Ik weet niet, ik ben 41, Rob. En ik denk dat ik zelf bepaal wat ik sexy vind. Maar is all good, je hebt gelijk.
0: En toen kwam Rob nog met... Sorry, als volwassenen nu nog lachend vertellen... dat een ander kind een goudvis in de koffie van de juf heeft gedaan... Ik log letterlijk uit.
1: Bye!
0: Ja, Rob wilde jou gewoon niet horen.
1: Nee, Rob is klaar met mij.
0: Rob, hou het dus vanmorgen weer hoor, geen zorgen.
1: Is dat een note to self ook?
0: En dan hebben we Jurgen die zegt... wij hadden een leraar Engels, Marius Jasper, rest in peace... die ons alles leerde over het leven behalve Engels. Zijn lessen in 4 VWO die waren legendarisch.
1: Mooi.
0: Ik moet gelijk denken aan Guru met The Lifesaver.
1: Ik vind echt, dat soort leerkrachten zijn echt underrated.
0: Te underrated,
1: dus let's go for
0: en
1: this man.
0: Ik denk ook dat leraren te weinig beseffen hoe groot hun impact is op het leven van een kind.
1: Ja.
0: Dat ook.
1: Zeker.
0: Even kijken, wat hebben we nog meer binnengekregen?
1: Hoeveel leraren tegen mij wel niet hebben gezegd, er komt niks voor jou terecht. Nou, ik heb geluisterd hoor.
0: Wilma die zegt, mijn leraar duidt ze altijd, ik wil geen namen noemen Wilma, maar je zit er ook bij. Als onze klas weer eens iets te veel aan het ouwe hoeren was. Vond ik altijd grappig.
1: Ja.
0: Daarom Prins met Call My Name.
1: Mm.
0: Oeh, die is ook wel leuk. En dan hebben we Golden Sprocket. Die zegt Noriega met Supertalk. Mijn wiskundeleraar zei... Ik weet niet uit welk reservaat jij komt... maar dat doen we hier niet. Dus hier kon ik mijn agressie wel op kwijt. Het is eigenlijk een soort track die jou terugbrengt naar hoe je je voelde nadat je leraar dat zei.
1: Ja, en ben je die agressie ondertussen kwijt? Anders is het niet handig dat we deze plaat draaien.
0: Of juist wel, want dan kan hij het kwijt op deze track.
1: Ja, maar hoe? We moeten wel even uitkijken dat er geen dingen gebeuren. Want wij zijn aansprakelijk straks.
0: Dat is waar. Misschien heeft hij een bokszak of zo? Misschien dat
1: ja, oké, dat kan. Zeker.
0: Zullen we hem dan gewoon draaien?
1: Let's go.
0: Oké, dan doen we dat. In ieder geval bedankt voor het doorsturen van alle suggesties. We gaan luisteren naar Noriega met Supertalk.
2: Yeah.

0: Noriega met Supertalk. Ja, deze man is nu podcaster. Ik weet niet of dat de benaming is van iemand die een podcast maakt.
1: Ja, nee, maar, laten we het gewoon zo noemen. Podcaster.
0: Podcaster heeft de bekende podcast Drink Champs.
1: Je bent kast of podcaster.
0: of podcaster inderdaad, ja. Maar ja, dat doet hij heel goed en heel leuk. En muziek is daardoor volgens mij wel op een laag pitje. Maar hoeft ook niet meer. Hij heeft genoeg classics op zijn naam. Dus ik denk dat hij gewoon wel goed zit in deze nieuwe rol.
1: Yes.
0: Het einde van de show is in zicht, Nora.
1: Yes, ik heb echt weer genoten. Tijd is voorbij gevlogen.
0: Heel snel gegaan.
1: En wie weet weer tot de volgende keer, hè?
0: Ja, dat zou leuk zijn.
1: Gezellig. Ik ben
0: altijd
1: daar,
0: gezellig.
1: Hoor.
0: Dus mocht Howard weer een keer weg zijn, dan checken we je.
1: Ja, of we gaan gewoon Howard skippen. Nee, grapje. Love naar Howard.
0: Gewoon, ja, kom skippen hem gewoon. Nee, why not?
1: Hij hoort bij dit programma.
0: Waarom zouden we hem niet skippen?
1: Nee. We love Howard.
0: Hij is morgen wel jarig.
1: Happy birthday.
0: Waarom werkt hij op zijn verjaardag?
1: Hoe Howard is die? Sorry.
0: Jouw grap past bij zijn leeftijd. Ik snap
1: het
0: niet.
1: Ik vind het wel een Howard. Sorry, ik stop.
0: Goed. Zometeen vanaf 6 uur non-stop muziek hier op NPO Blend. Nora, leuk dat je er was nogmaals.
1: Thanks for having me.
0: Thanks voor alle leuke reacties in de NPO Luister-app. Als je eventjes de moeite hebt genomen om een berichtje te sturen, dan waarderen wij dat sowieso altijd heel erg. Morgen ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde plek van 4 tot 6 samen met Howard. Maar voor die tijd kan je natuurlijk ook gewoon intunen vanaf 7 uur om te luisteren naar de morning show en alles wat daarna volgt. Dus maak er een mooie avond van. En tot morgen!
1: Tot morgen.

0: Nieuwsuur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: morningshow op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
1: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijk uitspreken tegen dat Russische gevaar.
0: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld op het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
1: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Blend. 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv, zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden, zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt

0: 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wild Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.